0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
4: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze ja, toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
3: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
5: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
6: Ja!
5: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Maag even voor Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
3: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 81 kilometer file in het land, maar er staan er geen in de Leidse regio.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.
8: Meer voor jou.
0: Mark en Rabin.
9: Goedemorgen.

De Bauza en Magnetic. Goedemorgen, het is 6 over 7 op deze donderdag 16 juli. Een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Het is bijna zomervakantie, de één na laatste dag. Dus misschien zit jij ook wel tegen je vakantie aan. Nou, lekker toch? Nog heel even, anderhalve dag. Nog even doorbuffelen. Morgen hoeven we in principe niet helemaal mee te tellen, toch? Nou, Rabin die is al inmiddels lekker op vakantie. Dus vanmorgen De Ochtendshow hier met Mark. En het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk. We beginnen even landelijk, want het aantal vrouwelijke wethouders dat neemt niet meer toe. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Nu vrijwel alle nieuwe gemeentebesturen zijn gevormd, blijft de teller op zo'n 29% steken. Dat is grofweg hetzelfde percentage vrouwen als 4 jaar geleden. Er zitten nog wel grote regionale verschillen. Aan de top staat bijvoorbeeld de provincie Utrecht met 33 vrouwelijke wethouders. Meer dan een derde van alle wethouders in de provincie dus. De minste heeft Zeeland, 8 vrouwen, ongeveer een zesde van het aantal wethouders. En nou ja, we hebben misschien wel allemaal of niet voetbal zitten kijken. Argentinië heeft zich op kenmerkende wijze geplaatst voor zijn tweede WK-finale op rij. De regerend wereldkampioen vocht zich in de slotminuten na een achterstand toch nog langs Engeland. Mede dankzij een mooie assist van Lionel Messi. Het werd 1-2. Lang leek op zich alles wel verloren voor Argentinië. Ik heb hier en daar wat flitser voorbij zien komen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet de hele wedstrijd heb gekeken. En ook wel opmerkelijk nieuws. Tenminste opmerkelijk. Misschien heb je het gewoon wel gemerkt dat je steeds vaker je auto moet wassen. En dat heeft deels te maken met stof uit de Sahara. Want luchtvervuiling door stof uit de Sahara is doorgaans best wel onzichtbaar. Maar soms blaast de wind zoveel naar het noorden dat ons land bedekt er eigenlijk onder een fijn laagje zand. En dat zie je vooral op wat donkere auto's bijvoorbeeld. En ik heb zelf een zwarte auto, dus dat ding is eigenlijk altijd vies. De hoeveelheid stof die Europa bereikt is gestaag aan het stijgen. Maar inademen van de stof is wel slecht voor je gezondheid. Zeker als je astma hebt. Over de bekeken periode is de toename nog niet groot genoeg om tot veel extra gezondheidsschade te leiden. Maar dat kan wel veranderen als de hoeveelheid stof blijft stijgen. Het gebeurt dan ook dat die Sahara-zand ook wel zorgt dat de lucht een beetje oranje-roodachtig is. Zeker als de zon dan een beetje gaat pesten. Hoe zeg je dat? Ja, als de zon zonsondergang is. En nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl. Zojuist hebben we een artikel op onze site gezet. De gemeente Leidendorp en de politie hebben de afgelopen tijd meerdere meldingen ontvangen van overlast door jongeren op fatbikes. Het gaat om spuugincidenten, bedreigingen en intimidatie. Ook op social media wordt veel gesproken over de voorvallen. Nou, de gemeente Leidendorp en de politie treden nu extra op tegen overlast door jongeren op fatbikes. De surveillance is bijvoorbeeld opgevoerd. Politieagenten, BOA's en motoragenten houden extra toezicht om de kans op aanhoudingen op heterdaad te vergroten. En burgemeester Tjarda Struik noemt het gedrag onacceptabel. En in het water langs de Klokberkerkreek in Wassenaar is een overleden persoon aangetroffen. Dat gebeurde gisteren. Het betreft een oudere man die ondanks reanimatie overleden is. Het is onbekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen. Het gaat om een klein slootje en de politie doet verder onderzoek. En in Leiden is in de nacht van 14 op 15 juli opnieuw stilgestaan bij de geboortedag van Rembrandt van Rijn. De schilder werd op 15 juli 1606 geboren. Wat zou betekenen dat hij dit jaar 420 jaar oud zou zijn geworden. De verjaardag van Rembrandt van Rijn wordt dit jaar voor de 25ste keer gevierd. Het gebeurde met een toast, een krans bij zijn standbeeld en een gedicht. En de toast werd precies om middernacht uitgebracht. Later in deze uitzending ook een reportage daarover. En de gemeente Leiden stelt het volledige subsidiebedrag van 3 ton voor de regeling huisvesting huisartsen direct beschikbaar. Daarmee wil de gemeente uitbreidingen en verbouwingen van huisartspraktijken versnellen, zodat meer inwoners zich sneller kunnen inschrijven bij een huisarts. Daarmee trekt de gemeente Leiden de subsidie voor huisartsen naar voren. Ja, best lastig als je geen huisarts kan vinden en je bijvoorbeeld net naar Leiden bent verhuisd. Dan is dat best wel een flinke zoektocht. En het is in Nederland ook nog een soort van verplicht om in je eigen gemeente waar je woont een huisarts te hebben. Maar ja, door al die tekorten van huisartsen wordt dat de laatste tijd ook wel steeds moeilijker. Meer nieuws uit je eigen buurt natuurlijk op onze website. En dat is dan weer centraalplus.nl of download de app. Dan krijg je bij zeer belangrijk nieuws ook direct een pushbericht op je telefoon. Straks een interview met wethouder Abdelhak Yemoumi over het bouwdepot voor jongeren zonder woon- of verblijfplaats.

0: En muziek onderweg, Sommieu Morning. Eerst Zoe Liva en Snelle, ik zing.
1: Centraal Plus.
2: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabi.

0: Salmieu en morning. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen, 7:15. Met het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk. En we gaan even naar Leiden toe, want 7 jongeren in kwetsbare posities in Leiden kregen een jaar lang elke maand een vast bedrag aan geld. Dat noemen ze dan het bouwdepot. Het college van Leiden, dus de wethouders, zijn er blij mee. De jongeren hadden namelijk minder stress, minder schulden en meer grip op hun leven. Blijkt uit een onderzoek dat het college naar de gemeenteraad stuurde. Nou, verantwoordelijk wethouder Abdelhak Yemoumi hoor je nu in gesprek met verslaggever Elmar Pus.
1: Er is een speciaal bouwdepot voor jongeren om ze eigenlijk weer op de rit te krijgen. En dan gaat het eigenlijk om jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats.
2: Ja, klopt. Dat is een pilot, het bouwdepot. Dat hebben we vorig jaar opgestart in 2025. Het is een mooi project. Het initiatief vanuit de gemeenteraad, Thomas van Halm van de SP, raadslid toen nog, die zei tegen het college, zouden wij iets voor dak- en thuisloze jongeren kunnen doen? Er is budget daarvoor ook vrijgemaakt vanuit de gemeenteraad. En daar zijn we in het college mee aan de slag gegaan. En dat is het pilot van het bouwdepot om dak- en thuisloze jongeren weer op de rit te krijgen.
1: Om hoeveel jongeren gaat dat in de regio Leiden of gaan we het echt hebben over Leiden zelf?
2: We hebben het over Leidse jongeren die dus bekend zijn in Leiden. De effectiviteit, ja, die zou dus ook echt moeten landen ook in Leiden. We hebben een evaluatie gedaan en daarin zien we hele mooie resultaten. Het project is gestart met 7 jongeren en die hebben dat traject ook allemaal zo voldaan. En we zien gewoon nogmaals mooie resultaten dat jongeren hun leven weer op de rit hebben gekregen, weer zijn gaan werken, weer zijn gaan studeren of gewoon privé aan de slag zijn gegaan met bijvoorbeeld therapie.
1: Hoe zijn deze 7 jongeren in beeld gekomen bij de gemeente?
2: Wij werken in de gemeente met organisaties als de Binnenvest, maar ook organisaties als Next Chapter vanuit Cardea, maar ook de gemeente. Dus dat zijn jongeren die wij kennen en de organisaties ook kennen. Nou, die hebben ze geselecteerd op basis van hun persoonlijk plan. Dus iedereen heeft een eigen plan opgesteld van waar deze jongeren aan wil werken. En dat is hoe we deze jongeren hebben binnengekregen.
1: Dan is het een plan voor een jaar. Wat moet er na dat jaar gebeuren en wat krijgen ze voor begeleiding in dat jaar en om wat voor budget gaat het?
2: Nou, zij krijgen een maandelijks bedrag, een onvoorwaardelijk inkomen. Dus even los van de studiefinanciering, los van eventuele bijstand of inkomen, een bedrag van €1.308 per maand. En daarmee willen wij dus vragen. Wij geven ze dan vertrouwen dat we zeggen van joh, dit is wel gemeenschapsgeld en ga werken aan je persoonlijk bouwplan. Dit zijn jongeren die al jarenlang dak- of thuisloos zijn, heel veel instabiliteit hebben, stress hebben, gezondheidsproblemen hebben. Ja, gewoon heel veel zaken niet op de rit hebben. En iedere keer als ze dan bij de gemeente aankloppen of bij een instantie, de deuren weer dichtgaan. En juist door dit inkomen gaan heel veel deuren weer open. En dan willen wij dus dat ze na een jaar hun leven weer op de rit krijgen. Dus dat ze weer gaan studeren, weer gaan werken. En dat scheelt ons als gemeente heel veel geld op de lange termijn.
1: En na dat jaar blijven ze dan in de picture bij de gemeente of staan ze dan echt weer op eigen benen?
2: In principe laat je ze los, maar we houden altijd nog wel een verbinding. Wat we ook hebben afgesproken is dat we na een jaar gaan kijken om weer onderzoek te doen van nou, hoe is het allemaal bevallen? Waar sta je nu? Ja, idealiter zou je willen dat ze inderdaad hun leven dan weer op de rit krijgen. Of als ze hulp nodig hebben, dat ze gewoon naar de instantie gaan die hen kunnen helpen. Bijvoorbeeld 4 van deze 5 jongeren, die hebben bijvoorbeeld een schuldsanering van de gemeente geaccepteerd. Dus we zijn aan de slag met het zorgen dat de schulden worden opgelost. En ja, dat je dus idealiter dus zorgt dat die jongeren gewoon op de rit hebben. En ja, en dat laat de evaluatie zien, maar ook de vele jongeren elders in het land. In heel veel andere gemeenten loopt dit project ook. En meer dan 263 jongeren zijn geholpen middels dit project. En die laten gewoon zien dat die jongeren hun leven weer hebben opgepakt.
1: Want hoeveel dak- en thuisloze jongeren zijn er in Leiden? Is daar een beeld van?
2: Ja, er is 2 jaar geleden een zogenaamde ethosstelling gedaan. Dat is een bepaalde werkwijze om op één dag heel veel organisaties te vragen welke mensen ken jij die dak- of thuisloos zijn. Zo zijn er toen regionale cijfers bekend geworden. En volgens mij, als ik het goed heb, de jongeren, circa 250 jongeren in de Leidse regio die dak- of thuisloos zijn. Ja, en dat zijn wel hele hoge cijfers van jongeren die we wel moeten helpen en in beeld moeten gaan krijgen.
1: Het gaat nu dus om 7 jongeren die in dat traject zitten. Kunnen dat er in de toekomst meerdere gaan worden?
2: Ja, we starten dit jaar weer met een groep van 7 jongeren. De leeftijdsgroep die trekken we iets op naar 27 jaar. Dus er zijn ook jongeren van 25 of 26 jaar die we daarmee ook kunnen gaan helpen. En dat hebben we geld voor om dat in ieder geval dit jaar weer te doen. Maar voor de toekomst, ja, dat is aan de nieuwe coalitie, de nieuwe onderhandelende partijen om daar een keuze in te maken. En die keuze laat ik volledig bij hen.
1: En als we praten over geld, over welk budget hebben wij het dan als we op jaarbasis gaan kijken?
2: Ja, als je bedenkt welk bedrag, dat is enerzijds het maandbedrag wat we deze jongeren geven, van 1308 euro. Begeleiding vanuit de gemeente, vanuit Next Chapter, vanuit de Binnenvest. Dan praat je jaarlijks over een bedrag van circa 100.000 euro tot 130.000 euro wat dit jaarlijks kost.
1: En de jongeren die al mee hebben gedaan, hoe gaat het daar nu mee? Is daar een beeld van?
2: Ja, heel positief. Dus de evaluatie was gewoon heel erg positief. En er zitten ook persoonlijke brieven bij. Die sturen we ook naar de gemeenteraad. Waarin jongeren vertellen waar ze ooit vandaan zijn gekomen. Wat hun problemen waren. En waar ze nu staan door de inzet van het bouwdepot. Ja, en daar ben ik wel heel erg blij mee dat we jongeren hebben kunnen helpen. En nogmaals, het scheelt ons als gemeente ook heel veel geld. Aan schuldhulpverlening, aan de maatschappelijke zorg, aan begeleid wonen. Dus op de lange termijn is het echt een win-win situatie. Maar vooral gaat het erom dat we jongeren weer perspectief geven en een kans geven in de samenleving.
0: Een mooi initiatief van de gemeente Leiden dus. Jorde Abdelhak, Jermoumi, de wethouder over het bouwdepot voor jongeren zonder woon- of verblijfplaats. Terugluisteren en meer informatie op onze website centraalplus.nl. Nu Eva Max, Million Dollar Baby. En zometeen de kranslegging voor de verjaardag van Rembrandt. Een reportage daarover.
3: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Eva Max. Tijdens de Centra Plus ochtendshow. Als hij nog had geleefd, had hij 420 kaarsjes uitgeblazen. Rembrandt van Rijn, de bekende schilder. Hij was gisteren jarig en dat werd gevierd. Exact om 12 uur midden in de nacht bij zijn monument bij Molen de Put.
1: Proost Rembrandt!
2: Nou, het is nu de herdenking van de geboortedag van Rembrandt van Rijn. Die is op 15 juli 1606 geboren. Toevallig ben ik ook op 15 juli geboren. En een aantal jaren ga ik naar deze herdenking. Het is altijd wel heel erg gezellig om hem te eren ook.
3: Nou, hij is gewoon jarig geworden. Het is net 15 juli geworden. Daarmee is hij 420 jaar geworden, want hij is in 1606 geboren. Dus als je dan goed rekent, dan kom je op 420 jaar. En wij hebben hem gefeliciteerd. Dat doen we ieder jaar hier. Dan proosten we ook op hem en we leggen een krans om zijn nek.
4: Sommigen zeggen, ja, maar het is een Amsterdammer. Nee, hij heeft de eerste 25 jaar zijn opleiding, zijn vorming gehad in Leiden. Hij heeft een geweldige universitaire opleiding. Die man is in Leiden geboren en getogen. Dus is het een Leidenaar. En het is onze Leidenaar. En Amsterdam neemt hem niet af.
0: Rembrandt van Rijn dus, 420 jaar oud geworden. Nou, ik hoop niet dat er taart was. Oud taart dan, bedoel ik. Maar er was in ieder geval kransen en wat te drinken. Een videoreportage zie je op onze website centraalplus.nl en op televisie. Nieuws, weer en verkeer onderweg. Eerst Miles Smith en Stay.
5: Centraal Plus.
6: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. In het water langs de Klopbergkreek in Wassenaar is gisterenmiddag een persoon aangetroffen. Het betreft een oudere man die onlangs reanimatie overleden is. Het is onbekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen. Het water waarin de man terechtkwam is een klein slootje. De politie doet verder onderzoek. De gemeente Leiden-Dorp en de politie hebben de afgelopen tijd meerdere meldingen ontvangen van overlast door jongeren op fatbikes. Het gaat onder andere om spuugincidenten, bedreigingen en intimidatie. Ook op social media wordt veel gesproken over de voorvallen. Gemeente Leiden-Dorp en de politie treden nu extra op tegen de overlast door jongeren op fatbikes. Sinds de eerste meldingen is de surveillance in Leiden-Dorp opgevoerd. Politieagenten, BOA's en motoragenten houden extra toezicht om de kans op aanhoudingen op heterdaad te vergroten. De gemeente en de politie roepen inwoners op om incidenten ook altijd te melden. Bij spoed kan 112 gebeld worden en is er geen spoed, dan kan 0900 8844 gebeld worden. En Girls Only Waterpolo van waterpolovereniging ZVL 1886 heeft dankzij een donatie van het Rabo Impact Fonds van Rabobank Leiden-Katwijk een nieuwe website gelanceerd. Met deze site heeft Girls Only een eigen plek gekregen. Meiden, ouders, trainers, verenigingen en partners kunnen hier informatie vinden over het project, trainingen, activiteiten, nieuws en de visie achter Girls Only. Girls Only Waterpolo is een project van ZVL 1886... waarmee meiden via waterpolo worden verbonden, geïnspireerd en gestimuleerd om met plezier te blijven sporten. De nieuwe site is te bezoeken via girlsonlywaterpolo.com. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag eerst wat bewolking en kans op een klein buitje. Daarna periode met zon bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 26 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in de regio.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: En voor Jaxxy en David Guetta, Awake Tonight. En daarvoor nog ja, toch wel een beetje de doorbraak van Bruno Mars. Samen met Travis McCoy. Althans, het is een plaat van Travis McCoy. En Bruno Mars staat erop met Billionaire. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. 8:10 op deze donderdag. En ja, op onze website centraalplus.nl vanavond te zien rondom de raad. Met raadslid van de progressieve Oegstgeest, Aisha Durieu. Ze heeft bijzonder werk. Tot 4 jaar geleden was zij rechter. En momenteel is zij schrijver. In het programma Rondom de Raad vertelt ze hier veel meer over.
1: Ik schrijf boeken. Ik heb 3 romans gepubliceerd. En 2 daarvan terwijl ik als rechter werkte. En gaandeweg ontdekte ik gewoon van dit zijn niet... schrijver zijn en rechter zijn is niet iets wat je erbij doet. Dus ik had het idee dat ik wel een keuze moest maken. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het gewoon te gaan proberen als schrijver. Je verdient er natuurlijk geen droog brood mee, maar nee. Ik merkte dat daar toch meer mijn passie lag.
2: Ja, je hart.
1: Dus ja, en inmiddels heb ik ook 2 kinderboeken geschreven. En ik ben nu bezig met een boek over de rechtspraak. Dus dat zijn eigenlijk alle...
2: Dus eigenlijk komt alles weer bij elkaar?
1: Uiteindelijk wel. Eerst wilde ik daar nog niet aan, hoor. Ik was heel erg in de fictie en zo. Ik wilde niet met de... Ja, ik ben wel jurist, maar dat wilde ik even niet meer zijn, zeg maar. Nee. Om echt het contrast duidelijk te maken. Maar nu merk ik hoe belangrijk het ook is dat mensen snappen hoe de rechtsstaat werkt. Ja. Want we zijn het een beetje aan het kwijtraken op
2: dat
1: het moment.
2: Denk ik. Ja.
1: Dus wat ik wil doen nu is een boek schrijven waarin ik de zaken die iedereen wel kent, maar niet precies weet hoe het zit. Om uit te leggen waarom rechters tot zo'n oordeel komen. Wat er allemaal bij komt kijken. Nou,
2: dus eigenlijk trekt het oude vak je weer een beetje terug.
1: Ja, maar ik denk dat ik die tijd ertussen nodig heb gehad om nu mezelf meer in de rol van toeschouwer te plaatsen.
2: Ja, en je zou niet meer terug willen?
1: Nou, soms denk ik daar, nou zeker tijdens schrijven, denk ik, nou, het blijft toch gewoon een mooi vak. Dat is het niet, daar heeft het nooit aan gelegen. Nee. Alleen ik vind schrijven nog net een mooier vak.
2: Nog net even 1 stapje verder.
1: Ja.
0: En dan is ze ook nog gemeenteraadslid voor progressief Oegstgeest. Ik vind het wel bijzonder dat je dus eerst een aantal kinderboeken schrijft. Qua romans, maar in ieder geval kinderboeken. En dan het volgende boek gaat over de rechtsstaat. Een mooie combinatie. Mooi dat ze haar passie in ieder geval heeft gevonden. En je kan het zien op televisie en op onze website vanavond vanaf 6 uur op Centraal Plus. Bryan Adams en Melanie C. When You're Gone nu.
3: Centraal Plus.
2: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark.

0: Brian Adams en Melanie C. En When You're Gone. We gaan naar Leiden toe, want het plan voor een nieuwe woonwijk aan de P.J. Blokstraat in Leiden wordt aangepast. In plaats van grotere koopwoningen komen er nu 53 kleinere en beter betaalbare woningen. Het college van BMW heeft ingestemd met een wijziging en legt het voorstel na de zomer voor aan de gemeenteraad. En als die dan akkoord gaat, kan de bouw begin volgend jaar starten. Je hoort verslaggever Elmar Bus in gesprek met wethouder Julius Terpstra.
1: Een nieuwe kleine woonwijk in Leiden, of eigenlijk een plan dat er al was, maar dat een beetje veranderd is. Hoe zit dat?
2: We hebben het over het plan aan de P.E. Blokstraat in Leiden, een zijstraat van de Hoge Rijndijk. Daar zijn al een aantal jaar plannen voor gemaakt. Er is ook al een vergunning doorgegeven, besproken in de gemeenteraad. Vergunning onherroepelijk, dus er zou gebouwd kunnen worden. Helaas werden niet alle woningen verkocht. Beetje gek in deze tijd, maar dat had toch mee te maken dat het te grote woningen waren, te duur, zonder parkeerplek. En nou heeft de ontwikkelaar een voorstel gedaan om die grote woningen op te splitsen naar wat kleinere woningen, maar wel betaalbare woningen. Nou, daar is het college mee akkoord gegaan en dat leggen we nu voor aan de gemeenteraad om daar een advies over uit te brengen. Dus dat gaan we direct na de zomer bespreken. Ik ben daarvoor omdat het plan ligt er al een aantal jaar. Het zit achter de, iedereen kent het denk ik wel, die hele grote loods achter het tankstation aan de Hoge Rijndijk. Ja, en daar kunnen straks dan zo'n ruim 50 woningen komen met twee hofjes. Ja, en dat zijn weer woningen die we nodig hebben. En het is een beetje verrommeld gebied, vind ik. Dus het zou goed zijn als dat bouwplan ook daadwerkelijk van de grond gaat komen.
1: Toen niet verkocht. Hoe groot is de kans dat dat nu wel gaat gebeuren?
2: Groot, want er is natuurlijk woningnood. En wij hebben als beleid dat je veel woningen mag bijbouwen in Leiden. Maar dat de bestaande bewoners en de bestaande huidige bewoners in Leiden daar niet overlast van mogen ervaren. Bijvoorbeeld vanwege extra parkeerdruk. En dus zeggen wij, nou, bouw die woningen. En als je parkeerplaatsen wil bouwen, dat kan en dat mag. Maar wel op eigen terrein. En hier zijn iets te weinig parkeerplaatsen ingetekend door de ontwikkelaar. Met als consequentie dat de duurdere woningen niet verkocht worden. Nou ja, dat kan gebeuren. Maar wel een slimme oplossing door die woningen dan kleiner te maken. Dus voor een andere doelgroep. Daardoor betaalbare woningen. Dus mijn verwachting is dat die woningen vrij snel verkocht zullen gaan worden nu.
1: Om hoeveel woningen gaat het en hoe zit het met dat tankstation? Want dat zit ook op dat terrein aan de Hoge Rijndijk.
2: Ja, het tankstation moet je hier los van zien. Dat blijft gewoon bestaan. Het gaat over die grote loods daarachter. En in totaal komen er nu 53 woningen.
1: Nou, zit dat in een wijk met eigenlijk alleen koopwoningen? Is het ook alleen kopen of komt er ook huur?
2: Er komt ook een deel huur, sociale huur. Het portaal neemt de sociale huurwoningen, 16 sociale huurwoningen af. Dat is wat wij doen in Leiden. Wij zeggen, je moet bouwen in de gezonde mix, zoals we dat dan zeggen. Dus ook mag vrije sector, maar ook in het middensegment en in het sociale huursegment. En dat zit er in die 50 woningen ook allemaal in.
1: Voor de komende tijd, wat is een beetje wat er gaat gebeuren? Wanneer zou de bouw moeten kunnen starten en wanneer is de realisatie compleet?
2: Nou ja, het zou snel kunnen gaan als de gemeenteraad akkoord geeft en de nieuwe vergunning onherroepelijk wordt. Dan kunnen de woningen in de verkoop, de plannenmakerij is al helemaal afgerond, de tekeningen liggen er, dus dat zou vrij snel kunnen gaan. Dus we hopen en ik ga ervan uit dat dat gaat lukken. Dan zou er begin volgend jaar gestart kunnen worden met de bouw.
1: Zijn dit soort plekken nou bijzonder? Want dit is een kleine plek waar dan nu woningen gaan komen. Zijn die schaars in de stad?
2: Ja, Leiden is een heel dicht bebouwde stad al op dit moment. We hebben weinig ruimte. Dat betekent dat we... En we hebben eigenlijk geen uitleglocaties meer. We zijn geen landelijke gemeente. Ja, we hebben de Oostvlietpolder, maar daarvan zeggen we, die houden we groen. Dat vinden we belangrijk. Je moet ook kunnen recreëren. Je moet ook ademruimte kunnen hebben. Dus dat betekent dat we binnenstedelijk verdichten, heet dat dan, de lucht in. En op sommige plekken doen we dat. Hè. Dus in de Lammenschans driehoek is zo'n plek. Langs de Churchilllaan, langs de Willem de Zwijgenlaan. Dus we moeten echt gericht op zoek naar plekken waar we woningen kunnen bouwen. Want de vraag naar woningen is gigantisch groot.
1: En nou komt er ook nog wat groen bij deze woningen, een soort van parkjes, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dus de woningen komen rondom twee binnenhoven. Dus er komen woningen, ja, eigenlijk is Leiden daarom bekend, hè. We hebben heel veel hofjes in Leiden. Dus eigenlijk is het een soort eerbetoon aan de hofjes. En dit is een modern hofjes, twee moderne nieuwe hofjes in de stad.
0: Je hoort bouwwethouder Julius Terpstra over de nieuwe woonwijk die gaat komen bij de PJ Blokstraat in Leiden. Dus op onze website centraalplus.nl kan je het even terugluisteren. En er staat ook meer informatie in de vorm van een nieuwsartikel. Straks de 1 seconde ronde. Eerst Davina Michel en Would I Be Friends With Me?
3: Centraal Plus.

0: muziek van Davina Michel en Would I Be Friends With Me.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: En elke dag spelen we hier op de radio de 1 seconde ronde. Dat doen we even voor 8 uur, want over een paar minuten, even na 8 uur, dan hoor je het hele liedje. Maar de vraag is, ik ga je 1 seconde laten horen. En de vraag is dan, welke titel en artiest hoor je dan? Welk nummer hoor je? Ik ga de opgave 2 keer laten horen. Daar komt hij voor de eerste keer. Hou je vast. Ja, het is een mega, mega bekend intro. Van ook een hele bekende band en een hele bekende track. Dus ja, hij is op zich te doen. Alleen je moet hem net wel even weten te vangen. En dan wil ik niet alleen weten wat is de artiest, maar ook hoe heet de plaat. Die combinatie wil ik graag binnen zien komen via ochtendshow@centraalplus.nl. Ochtendshow@centraalplus.nl. En wie weet ben jij een Centraal Plus goodiebag. Een tasje, een pen, een sleutelhanger. Allemaal leuke dingen. Met ons logo erop, zodat je een beetje reclame kan gaan lopen voor ons. En het is gewoon een leuk tasje en een goede pen. Zo simpel is het. Nog één keer de opgave. Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om hints te geven. Dus denk even goed na. Het is een intro van een liedje. Dit is TNCE Cake by the Ocean. Het is de

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Furing, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
4: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
3: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
5: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
3: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 154 kilometer file in het land. Staat er eentje in de Leidse regio op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijn herstel. Tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort doe je er 6 minuten langer over.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.
7: Meer voor jou.
0: Mark en Rabin.

Lady Gaga, Abacadabra, tijdens de Zendra Plus ochtendshow. Goedemorgen, 7 over 8 op deze donderdag 16 juli. De voorlaatste dag voor de aanvang van de zomervakantie 2026 voor onze regio. En temperaturen iets minder warm vandaag, maar nog steeds een stralend mooie dag is in ieder geval de verwachting. Althans, zo ziet het er nu uit. Er zou natuurlijk ook nog wel even wat spatje regen kunnen gaan plaats hebben vandaag. En we hebben nog steeds code geel vanwege het nationale hitteplan. Dus hou daar een beetje rekening mee. Het nationale hitteplan vandaag tot, oud was, 8 uur vanavond. En daarna is er geen code meer actief. Het nieuws uit je eigen buurt en natuurlijk de rest van de wereld. We beginnen even bij een man die 100 dagen de cel in moet nadat hij honderden eieren van zeldzame en beschermde papegaaiensoorten vanuit Nicaragua naar Nederland smokkelde. De man reisde samen met zijn vrouw en liep op Schiphol tegen de lamp. De douane deed de vondst al in maart bij een controle van de handbagage van het stel. 257 papegaaieneieren, ingepakt in papier en gewikkeld in t-shirts. Ook werd apparatuur gevonden waarmee de eieren tijdens de reis warm werden gehouden. Nou, de man die zegt dat het kippeneieren waren. Ja, nou, dan gelooft natuurlijk, dat gelooft niemand en ook de rechter niet. Dus 100 dagen de cel in. En de opmars van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. In Zeeland is het bijvoorbeeld maar 1 op de 6. En de meeste vrouwelijke wethouders vinden we in Utrecht met 33 vrouwelijke wethouders. Meer dan een derde van alle wethouders in de provincie. En de wethoudersvereniging, er is dus blijkbaar een vereniging van wethouders, wist ik ook niet, noemt verschillende mogelijke oorzaken voor de stagnatie van het aantal vrouwen. Een daarvan is de verharding van het politieke klimaat. Op social media worden vrouwen volgens de vereniging harder aangevallen dan mannen. En een andere oorzaak kan zijn dat het wethouderschap zeer intensief is. 50 tot 60 uur per week is geen uitzondering. Een vrij zonnige dag vandaag, maar in het noorden ook wat bewolking. 24 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En later op de dag kan er een klein buitje vallen. En het nieuws voor de rest van de dag. In Italië wordt de uitspraak verwacht in het proces over de ramp met de Morandi-brug bij Genua. Die stortte 8 jaar geleden in. 43 doden vielen daar toen. En op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde begint de Zwarte Cross. Vierdaagse festival in de Achterhoek trekt jaarlijks meer dan 250.000 bezoekers. En de Tour de France, die is ook lekker bezig. Het nieuws uit je eigen buurt. De gemeente Leiderdorp en de politie hebben de afgelopen tijd meerdere meldingen ontvangen van overlast door jongeren op fatbikes. Er wordt nu ingegrepen. De gemeente Leiderdorp en de politie treden extra op tegen overlast. Ze gaan meer surveilleren. Politieagenten, BOA's en motoragenten houden extra toezicht om de kansen op aanhoudingen op heterdaad te betrappen. Burgemeester Tjada Struik noemt het gedrag onacceptabel. Ja, niet van de politieagenten, maar van de jongeren op de fatbikes dus. De gemeente en politie roepen inwoners op om incidenten altijd te melden. Heterdaad kan dan via 112 en anders 0900 8844. En maak je gebruik van de Rijnsburgerweg. Die is van maandag 20 juli tot en met zondag 2 augustus afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er gaan werkzaamheden plaats hebben op 5 locaties op de Rijnsburgerweg. Dat is de weg eigenlijk achter het station richting Oegstgeest. Afsluiting geldt in beide richtingen. Verkeer wordt omgeleid en verkeersregelaars begeleiden het verkeer ter plaatse. Nou, ook het openbaar vervoer rijdt in deze route een aangepaste route. Dat is dus wel even belangrijk. Van 27 juli tot en met 2 augustus is er ook voor fietsers het een en ander afgesloten. Nou, de werkzaamheden maken deel uit van de wijkvernieuwing in de Raadsherenbuurt. Na de vervanging van de riolering wordt de bestrating opnieuw aangelegd en krijgt de weg een nieuwe asfaltlaag. En voordat ik iets vertel over een vrouw die een heldhaftige reddingsactie heeft uitgevoerd. Eerst even naar de 1 seconde ronde toe. Over een klein minuutje hoor je het hele liedje. Maar nu hoor je 1 seconde van het liedje. Welke track hoor je hier? Ja, hij was wel te doen hoor. Over een seconde of 30 dan het antwoord. Eerst, een vrouw heeft maandag in Leiden een meeuw van de verdrinkingsdood gered. De vogel lag in het water met een plastic tas om zijn nek. Die

langzaam vol liep met water. De dame zag de jonge meel met de plastic tas om zijn nek. Daardoor twijfelde ze geen moment. Kocht snel een goedkope droge broek bij een naastgelegen winkel. Liep het water in om het dier te redden. Wel mooi dat ze eerst nog een broek heeft gekocht. Maar ze heeft de meel op de kant geholpen en bevrijd van de tas om de nek. Volgens de dierenambulance heeft de meel geen zichtbare verwondingen overgehouden aan de zak om zijn nek. De meel schudde zich uit en rende schreeuwend weg, vertelt de hulpdienst. Pluim voor deze dame, voegen de medewerkers toe. Meer nieuws uit je eigen buurt op onze website centraalplus.nl. En straks bij ons in de uitzending hebben we Carla van de Luisterlijn. Wil daar even alles over weten. Maar eerst de oplossing van de 1 seconde ronde van vandaag, donderdag 16 juli, is... The Script, and If You Could See Me Now.

0: simpelweg iemand die echt luistert naar het nieuwe jaarverslag van de Luisterlijn. Blijkt dat vrijwilligers vorig jaar een recordaantal van 331.861 gesprekken voerden via telefoon, chat en e-mail. Na 15.000 gesprekken meer dan een jaar eerder. Vooral gevoelens van eenzaamheid, verdriet en mentale zorgen komen voorbij. In de studio is Carla Hofland van de Luisterlijn. Carla, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Hartelijk welkom in de studio. De Luisterlijn, even voor de mensen die het niet kennen of die denken, ja, ik heb er wel eens van gehoord. Maar wat is het nu echt?
1: Nou, voordat ik daarover ga vertellen, in de eerste plaats natuurlijk heel veel dank dat ik hier namens de Luisterlijn mag komen vertellen over de Luisterlijn. Ja, wat is de Luisterlijn? Dat is de grootste organisatie in Nederland die steun op afstand biedt voor telefoon, chat en e-mail. Dat vertelde je net al. We bestaan al 65 jaar. Professioneel opgeleide vrijwilligers die bieden dus dag en nacht een luisterend oor. Het is anoniem en veilig voor zowel de beller als de vrijwilliger. Ik zeg altijd, wij zijn geen professionele hulpverleners, maar wel professionele vrijwilligers.
0: Oké. Nou, dat is een belangrijk verschil, denk ik. Ja.
1: Ik denk het wel.
0: Maar het is dus zo op het moment dat ik denk, ja, ik wil even met iemand bellen. Zo laagdrempelig zou het kunnen zijn.
1: Ja. Het is eigenlijk voor iedereen die even in de eigen omgeving hun verhaal niet kwijt kunnen. Daar komt het een beetje op neer.
0: Ja, ja, ja. En wat voor verhalen horen jullie dan? Ja, je kan natuurlijk niet individuele casussen bespreken, maar wat zijn een beetje de thema's die voorbij komen?
1: Allerlei thema's. Het kan echt alles zijn. Het kan iemand zijn die, we hebben ook bijvoorbeeld nachtdiensten.
0: Ja.
1: Iemand zijn die 's nachts wakker schrikt en dan hun partner ineens mist en dan even gaan bellen.
0: Oh ja.
1: Het kan iemand zijn die eenzaam is. En wat nu natuurlijk ook wel letterlijk een hot item is. En Omroep Max besteedt daar nu ook aandacht aan. Dat noemen zij zomereenzaamheid. Dat zijn mensen die achterblijven terwijl iedereen vrolijk op vakantie gaat. Ja, en dan doe ik bij deze gelijk een oproep aan iedereen. Want het is natuurlijk goed dat ze de Luisterlijn kunnen bellen. Maar nog beter als we met elkaar als mensen wat vaker naar elkaar omkijken. Je kent iedereen kent wel in zijn omgeving iemand waarvan je denkt, daar kan ik wel eens een praatje mee maken. Of verwijs naar de Luisterlijn, juist in deze tijd.
0: Ja, ja, want hoe makkelijk is het om jezelf aan bij te dragen? Want ja, er zijn natuurlijk best wel wat mensen die jullie bellen om even een gesprekje aan te knopen. Maar wat zijn nou de signalen waar we gewoon, als we in ons dagelijks leven ons ding aan het doen zijn, waar we dan op moeten letten? Zijn dat bijvoorbeeld mensen in de supermarkt die wat langer bij de kassa staan? Of een oma die je al een aantal weken niet hebt gebeld?
1: Ja, dat. Heel goed voorbeeld. Ja, dat soort dingen. Je ziet mensen ook wel eens op een bankje zitten. Je kan altijd gesprekjes aangaan. Er is ook nu van de Sieren volgens mij een
0: ja, klopt. Sportje, zat ik ook aan te denken.
1: Ja, ja. Dat zie je ook. Dat zegt gewoon, wat een leuk hondje heeft u. Of warm vandaag, hè. Dus ja. Altijd wel
0: en dat is ook niet zo'n gesprek dat gelijk een half uur hoeft te duren.
1: Nee. Gewoon even. En soms zie je dan komen de mensen vanzelf met een glimlach. En dan zijn ze gewoon blij dat ze even aandacht krijgen. Ja.
0: Aan de andere kant van de Luisterlijn zitten natuurlijk de vrijwilligers.
1: Ja.
0: Of, aan welke kant, hè? Maar aan een van de twee kanten zitten de vrijwilligers. Jullie hebben denk ik wel altijd vrijwilligers nodig.
1: Ja,
0: er even mee beginnen.
1: Altijd. Ja, als je vrijwilliger wil worden, dan zou ik je zeker willen aanraden. Ga naar de Luisterlijn, www.deluisterlijn.nl. Dan kun je aanmelden. Het is superleuk om vrijwilliger te zijn bij de Luisterlijn. Er wordt heel goed voor je gezorgd. Je krijgt een gedegen training. Voordat je zelf zelfstandig gaat. Er is een vaste coach die je hebt, een trainer. Eén keer per 6 weken heb je intervisie. Dan wissel je ervaringen uit met mensen. Van waar ben jij nou tegen aangelopen?
0: Oh ja.
1: In een chat of een mail. Ja, er zijn doorverwijslijsten voor naar professionele instanties. Niet dat we gelijk door willen verwijzen, want het gaat natuurlijk om de persoonlijke aandacht in eerste instantie. Maar het kan soms wel handig zijn om iemand door te verwijzen. We hebben 24/7 een achterwacht voor als je zelf een keer even behoefte hebt om na misschien een moeilijk gesprek even na te praten. Er wordt goed voor ons gezorgd.
0: Kijk, ja, dat hoor ik al. Want, en hoe werkt dat dan? Is dat iets wat je thuis kan doen? Of...
1: Ja, dat kan. Je kan thuis, dan krijg je ook de materialen voor. Dus een koptelefoon of een belinstallatie. Of je kan op locatie bellen met vrijwilligers. Dat kan allemaal. Je kan bellen en chatten ook, hè, of mailen. Dus
0: ja, het is niet alleen bellen, maar het is inderdaad meer.
1: Ja.
0: Hoe lang duren die gesprekken dan? Neem ons eens mee, want gaat het de hele tijd de telefoon of...
1: Nou, het is best druk. Ja,
0: ja?
1: Dat is zeker zo. Je ziet ook op je systeem staan of een bellen in een wachtrij staan. Dan kan je ook al zien dat het druk is. Je belt ongeveer 4 dagdelen per maand. En dat kan chat of telefoon zijn. Ik doe beide. Ja, je hebt dan gesprekken met ik ben even de vraag kwijt, sorry.
0: Ja, nee, maar hoe dat dan precies werkt. Maar je vertelt het wel eigenlijk dat je 4 dagdelen per maand headset
1: op... Ja, hoe lang het duurde. Ja.
0: Ja, dat wisselt denk ik ook wel, hè?
1: Ja, weet je, een gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Soms wat langer. Het ligt er ook aan waar het gesprek over gaat. Hè? Als je iemand aan de lijn hebt die gewoon vet in paniek is.
0: Ja.
1: Ja, dan ga ik niet na 20 minuten zeggen van...
0: ik hang nu op.
1: Ja, dat gaat niet.
0: Dus, maar weer een kwartje in en...
1: Maar daar word je ook goed op getraind, hoor. Hoe je netjes kan afsluiten. En, want ja, mensen vallen ook vaak in herhaling. En, ja. Zeker als ze dan de aandacht hebben.
0: Ja. Hey, en hoe ben jij begonnen? En hoe lang doe je dit al?
1: Ik denk dat ik het nu 1 jaar of 9 doe. Bij mij is het begonnen met een wervingsmail. Ja. Ik kreeg een hele mail en er stond heel groot boven... kun jij goed luisteren? En toen dacht ik, nou, daar valt wel wat aan te verbeteren. Weet je? Je kent het allemaal wel. Dan heb je een gesprek met iemand, dan vraag je iemand hoe gaat het? En dan gaat het ineens over jou, over jezelf. En denk, daar is wel wat aan te verbeteren. Dus toen ben ik naar de training gegaan. En ik was meteen enthousiast. En ik heb me ingeschreven. En ja... Het heeft me heel veel gebracht. Ik bedoel, het klinkt als een cliché, maar het is heel dankbaar om te doen. En ik ben het eigenlijk gaan doen omdat ik het zelf gewoon heel goed heb in mijn leven. En op deze manier iets terug kan doen aan de maatschappij.
0: Ja, ja, dat is vaak een belangrijke motivatie hier bij vrijwilligerswerken, inderdaad. Heb je wat voorbeelden van gesprekken? Kan je die misschien delen?
1: Ja, dat wil ik wel doen. Dat gaat ook niet inhoudelijk.
0: Nee, dat begrijp ik heel goed.
1: Ja. Nou ja, weet je, een tijdje terug had ik een meisje aan de lijn. En soms kom je tot een oplossing met iets. En oh ja, bij de luisterlijn ook verdiepingstrainings. Dus dan hebben we een bepaald thema wat actueel is of niet. Maar dan belt de luisterlijn zorgt dan dat er een professionele spreker is. Of een keynote of iemand, een expert.
0: Ja, gewoon voor
1: op dat
0: extra
1: gebied.
0: Informatie voor
1: extra
0: jullie
1: informatie,
0: als vrijwilligers.
1: Ja, dat kan over van alles gaan. En we hadden toevallig net een verdiepingstraining over het autisme spectrum gehad.
0: Ja.
1: Waarbij we dus geleerd hebben dat zulke mensen structuur nodig hebben. Dus dat je niet van hak op de tak in je gesprek gaat. Mm-hmm. Maar daar moest je een beetje bij helpen soms. Nou, ik had toen een meisje aan de lijn en die was echt best wel in paniek. Want die ging op vakantie en ze zei heel precies... Ik heb een tekort van €51,35. Zoiets was het.
0: Ja, ja, okay,
1: ik weet niet precies het bedrag.
0: Ja.
1: En daar was ze toch best wel over in paniek.
0: Ja.
1: En ik zei, ja, maar... hoe ga je dat dan oplossen? Of zullen we dat doen? Toen hebben we samen een lijstje gemaakt van alle kosten die ze zou hebben voor de vakantie.
0: Ja.
1: Maar toen vertelde ze tussen neus en lippen door dat ze bij de sociale werkplaats werkte. En dat ze al lekker wat gespaard had. En dat ze wel €500 op haar rekening had. Dus toen zei ik, en dat is wel belangrijk. Van joh, zou je het niet van jezelf kunnen lenen? En dan betaal je jezelf later terug. Hoe vind jij dat? Dat is een belangrijke. Mm-hmm. Want op dat moment dat zij zegt, oh, dat is een goed idee. Dan adopteert zij dat. Dan is het haar idee, snap je?
0: Ja, in plaats van dat je het soort van oplegt.
1: Precies. Ja, dat was hartstikke leuk.
0: Maar je moet echt goed echt luisteren. Niet van, nou ja, ik hoor wat je zegt en ik ga mijn eigen verhaal verder. Maar je...
1: Ja, nee, maar dat leer je dus ook. En dat heb ik zeker geleerd bij de luisterlijn. Om eerst te luisteren voordat ik zelf praat. En ik vertel je, ik hou van een gezellige klets. Maar op het moment dat ik die telefoon oppak, dan verander ik in een begrijpende luisteraar.
0: Kijk, Carla Hofland van de Luisterlijn hier in de studio. We hebben in ieder geval wat geleerd over de Luisterlijn.
1: Dankjewel. Mag ik het nummer misschien nog even noemen?
0: Zeker, dat is belangrijk. Ja,
1: lijkt me ook. Nou, mensen kunnen bellen met 088-0767-000. Of ga naar de website www.deluisterlijn.nl.
0: Kijk, nou, dat is bijna een reclamecommercial. Dank je wel. En er was nog één ding, hè?
1: Ja, ik wil zeker nog iets zeggen. Léonie Lesculier, office manager bij de Luisterlijn. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Je bent 50 jaar geworden vandaag. En ik hoop dat je een gezellige dag hebt. Speciaal voor jou is dit nummer.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. In het water langs de Klopbergkreek in Wassenaar is gisterenmiddag een persoon aangetroffen. Het betreft een oudere man die onlangs reanimatie overleden is. Het is onbekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen. Het water waarin de man terechtkwam is een klein slootje. De politie doet verder onderzoek. De gemeente Leiden-Dorp en de politie hebben de afgelopen tijd meerdere meldingen ontvangen van overlast door jongeren op fatbikes. Het gaat onder andere om spuugincidenten, bedreigingen en intimidatie. Ook op social media wordt veel gesproken over de voorvallen. Gemeente Leiden-Dorp en de politie treden nu extra op tegen de overlast door jongeren op fatbikes. Sinds de eerste meldingen is de surveillance in Leiden-Dorp opgevoerd. Politieagenten, BOA's en motoragenten houden extra toezicht om de kans op aanhoudingen op heterdaad te vergroten. De gemeente en de politie roepen inwoners op om incidenten ook altijd te melden. Bij spoed kan 112 gebeld worden en is er geen spoed, dan kan 0900 8844 gebeld worden. En Girls Only Waterpolo van waterpolovereniging ZVL 1886... heeft dankzij een donatie van het Rabo Impact Fonds van Rabobank Leiden-Katwijk een nieuwe website gelanceerd. Met deze site heeft Girls Only een eigen plek gekregen. Meiden, ouders, trainers, verenigingen en partners kunnen hier informatie vinden over het project, trainingen, activiteiten, nieuws en de visie achter Girls Only. Girls Only Waterpolo is een project van ZVL 1886... waarmee meiden via waterpolo worden verbonden, geïnspireerd en gestimuleerd om met plezier te blijven sporten. De nieuwe site is te bezoeken via girlsonlywaterpolo.com. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag eerst wat bewolking en kans op een klein buitje. Daarna periode met zon bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 26 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Files op de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Alphen aan de Rijn Oost en Alphen aan de Rijn West 9 minuten. En tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 8 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Dermot Kennedy outnumbered. Daarvoor Justin, Jackstyle en John met Turn the Lights Off. Dit is de Centraal Plus ochtendshow. Op Centraal Plus, uiteraard. Maar anders. Dinsdag stond in het teken van het afscheid van burgemeester Fred van Tricht van de gemeente Zoeterwoude. Overdag kon men afscheid nemen tijdens een afscheidsreceptie. En 's avonds nam hij dan officieel afscheid van de gemeenteraad. Luister mee naar deze reportage.
1: Het voelt goed. Een jaar lang naartoe gewerkt, om het zo maar te zeggen. En dan vanavond, vandaag eigenlijk een fantastische dag met mooie woorden. Waar je zelfs een beetje verlegen van wordt. Maar een hele mooie afsluiting van bijna 6 jaar.
2: Voelt het ook afgerond nu?
1: Het zijn altijd dingen waar je natuurlijk graag aan doorgegaan had. Maar het voelt gewoon goed. Ik weet dat Zoeterwoude in goede handen is. Van het nieuwe college, dat daar hard mee aan de slag gaat met de nieuwe gemeenteraad. Dus het is prima voor mij. En ik heb ook bewust voor gekozen om niet te veel te zeggen over de periode na mij. Dat is aan anderen.
2: De ambtsketen is nu ook echt neergelegd. Wat gaat u morgen doen?
1: Ja, goeie. Morgen rustig aan. Ik ben benieuwd of ik van de opwinding niet kan slapen of juist heerlijk. Morgenochtend rustig aandoen. En dan gaan we een paar dagen even naar het oosten van het land. Even genieten, even tot rust komen.
2: Heeft u misschien nog een boodschap voor de Zoeterwouwers?
1: Nou ja, ik heb een fantastische periode van bijna 6 jaar in Zoeterwoude gehad. Ik heb genoten van alle gesprekken en alle ontmoetingen. Alle hartelijke woorden vandaag trouwens ook. En ja, dan is het het was een eer en een voorrecht om burgemeester van de...
0: Van Zoeterwoude te zijn, had je daar moeten horen. Burgemeester Fred van Tricht is dus gestopt als burgemeester van de gemeente Zoeterwoude. Videoreportage op onze website centraalplus.nl. Straks bij ons in de studio Maya en komt vertellen over een gratis budgetcursus. Jouw geld, de baas van de Stadsbank. Daar willen we natuurlijk wel alles over weten. Dat zo, eerst Kings of Leon. Dit is You Somebody.
3: Centraal Plus Mark plus Rabin is...

0: En You Somebody tijdens de Centraal Plus ochtendshow. En grip op je geld zonder ingewikkeld gedoe. Dat is het doel van de gratis budgetcursus Jouw Geld, de Baas van de Stadsbank. In 4 bijeenkomsten leren deelnemers hoe ze hun inkomsten en uitgaven in balans houden. Hun administratie op orde krijgen, slimmer boodschappen doen in dure tijden en geld opzij kunnen zetten. De cursus start weer op maandag 14 september op het stadskantoor in Leiden. In de studio is Maya Hak. Maya, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we hebben ook nog iemand anders aan de telefoon en dat is Sarah. Sarah, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kijk, we hebben de verbindingen zijn allemaal, werken allemaal. Maar ik begin even bij jou. De cursus Jouw Geld, de Baas.
1: Ja.
0: Hoe is die ontwikkeld? Want jij bent volgens mij een van de grondleggers hiervan. Jij werkt bij de Stadsbank.
1: Klopt. Ja, ik werk bij de Stadsbank van de gemeente Leiden. Daar helpen we mensen met schulden, geldproblemen. We hadden ooit een cursus en die liep eigenlijk niet echt om allerlei redenen. Die kochten we in. En ik heb toevallig heel lang bij de gemeente Den Haag budgetcursussen gegeven. Dus op een gegeven moment had ik het voorstel gedaan, laat ik anders doen wat ik in Den Haag deed. En ja, dat zijn we nu 2 jaar aan het doen. Jouw Geld, de Baas. En ik kan eigenlijk wel zeggen dat die cursus goed loopt. Hij wordt goed ontvangen. Mensen uit Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude. Mensen met schulden. Mensen in bewindvoering. Maar ook mensen die zich vrijwillig aanmelden. Mensen die bijvoorbeeld bij een kinderopvang werken. Kruidvat. Eigenlijk net een beetje die lage inkomens die het net aan redden, maar net aan niet. Ja, die willen eigenlijk weten hoe kan ik mijn geldzaken beter organiseren.
0: Kijk, want dat is blijkbaar voor veel mensen lastig.
1: Voor heel veel mensen is dat lastig. Ja, ze missen soms bepaalde kennis, bepaalde tools. Maar eigenlijk vooral is het overzicht niet hebben over wat er inkomt en wat er uitgaat. Ja, dat ontbreekt. En dat doen we in die 4 lessen, zijn we daar echt mee aan de slag.
0: Kijk, en Sarah, jij hebt de cursus gevolgd. Waarom heb je die beslissing genomen?
2: Grappig genoeg, een vriendin van mij zei, ik ga daar naartoe. Jij hebt al vrije maandag, ga gewoon lekker mee. Waarom niet? En toen kwam ik daar en het was juist echt superleuk en heel informatief. Dus ik ben er een beetje per ongeluk ingerold eigenlijk, maar ik heb er heel veel aan gehad.
0: Kijk, want hoe keek je voor de cursus naar je eigen financiën?
2: Ik was een beetje chaotisch, maar ook wel heel bewust dat ik het goed wou doen. Maar de ene keer heel obsessief goed en de andere keer juist weer niet.
0: Oké, en wat is als je 1 ding moet noemen dat je geleerd hebt, dat er echt uitspringt, een soort gouden tip?
2: Het maandoverzicht houden. Echt je overzicht houden, weten wat er inkomt en wat er uitgaat, maar ook wat je kan verwachten. Ik heb geleerd dat alles te verwachten valt.
0: Maar even terug naar jou. Is dit een van de dingen die deelnemers inderdaad concreet leren tijdens de bijeenkomsten?
1: Zeker. Ja, vanaf les 1 krijg je een kasboek mee. En daar vraag ik van, wil je bijhouden wat je dus uitgeeft in het dagelijks leven? Dus je
0: is dat echt een fysieke...
1: Is echt fysiek.
0: Pen en papier.
1: Pen en papier, lekker ouderwets, old school. Is niet het leukste, maar juist die boodschappen die steeds duurder worden. Je hebt er niet altijd vat op. Je hebt je vaste lasten vaak nog wel in beeld. Wat is mijn huur, mijn hypotheek, mijn energie? Maar die boodschappen kan je helemaal los op gaan. Een koffie to go, een biertje op een terras. En die gaan we echt in kaart brengen. Dus we zijn echt bezig met in kaart te brengen. Wat gaat eruit? Wat komt erin? En dat overzicht, hopelijk, draagt dat bij aan inzicht. En ga je andere keuzes maken. Word je in ieder geval bewuster. Want je mag natuurlijk koffie to go's kopen als je daarvan houdt. Maar wees je er bewust van. Waar gaat mijn geld naartoe? En moet ik bijstellen? Kan ik dat dan? Hè? Kan aan die inkomstenkant misschien wat bij? Of aan die uitgavenkant? Dus... Ja, daar zijn we echt wel 4 lessen mee bezig. Het gaat echt over overzicht. En overzicht leidt tot inzicht. We hebben het over reserveren, sparen. Dus we hebben wat opdrachten die hopelijk bijdragen aan bewustwording. Dus dat zegt Sarah heel mooi. Sarah was er met een vriendin. Er zaten ook wat studenten in de cursus. Dus ik vind dat echt leuk. Die cursus geeft eigenlijk weer wat de stad Leiden is. Ja. De mix van de stad Leiden. Ja. Ja.
0: Je wil eigenlijk een afspiegeling ook hebben. Een beetje van de samenleving. Denk ik. Studenten, mensen in de... maar eigenlijk alles.
1: Alles. Mensen in schulden, mensen met bewindvoering, mensen die bij DZB werken, studenten. Ja.
0: Het is geen cursus rijk worden, of wel?
1: Als je je geldzaken goed ordent, wie weet word je dan ooit rijk. Ja.
0: Hey Sarah, zijn er dingen die jij echt anders hebt gedaan? Dat je bijvoorbeeld dat je geen coffee to go meer koopt, bijvoorbeeld?
2: Ik ben net op vakantie geweest. En toen ik op het treinstation was, heb ik heel bewust geen coffee to go gehaald, inderdaad. Maar ook zeker, ik heb heel veel geleerd omdat ik straks uit huis ga en mijn eigen ruimte heb, mijn eigen apparaten en dergelijke. En bijvoorbeeld reserveren voor apparaten en hoe je dat voorziet, dat dat heb ik echt heel concreet nu meegenomen. En ga ik gelijk gebruiken.
0: Kijk, je hebt allemaal potjes, denk ik dan nu?
2: Ja, ja, ik heb 5, 6 potjes, ja.
1: Goed zo staan.
0: Maar jij denkt, hoppakee, dit wilden we horen.
2: Ja.
0: Er zijn heel veel mensen, Maya, die denken, ik red me allemaal wel, gaat allemaal wel goed. Maar wanneer is het goed om toch te denken, ik wil meedoen aan deze cursus?
1: Nou kijk, als het goed gaat, gaat het goed. Hè? Iedereen heeft ook zijn eigen systeem, maar het is... Soms is het rommelig bij mensen. Hebben ze gewoon niet zo'n idee. Ik heb ook vrienden met 2 topinkomens. En die zeggen dan tegen mij, ik kan niet sparen. En dat kan eigenlijk niet. Dus op het moment dat je ergens denkt, het loopt niet. Je bent van harte welkom. Je hoeft geen schulden te hebben. Maar we helpen iedereen. En ik denk, met geld omgaan. Mensen leerden het vroeger thuis. Maar dat hoor je ook steeds vaker. We leren het eigenlijk niet thuis. Op school is er niet altijd aandacht voor. En het is wel iets waar we ons allemaal toe moeten verhouden. We moeten allemaal met die administratie omgaan. Met je geldzaken. Dus... Iedereen is welkom.
0: Kijk, goed om te weten. Vanaf september, 14 september is de eerste. Het is in de loop van, het is van 12 tot 3:30. Aanmelder kan via...
1: budgetcursusapenstaatjeleiden.nl.
0: Kijk, en dat staat ook op onze website. En straks we maken even een artikel bij dit interview. Maya Hak was hier in de studio. Dank voor je komst. En aan de ene kant hoop je op heel veel mensen die langskomen. Aan de andere kant, als je minder mensen hebt, dan heeft iedereen het onder controle.
1: Dus Laten we het hopen. Ja, het is dubbel.
0: En we hadden ook nog Sarah aan de telefoon die dus de cursus heeft gedaan. Sarah, dank je wel.
2: Geen probleem.
0: Meer op onze website centraalplus.nl. En dit is de Centraal Plus Plus Track van deze week.
3: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: door Amsterdam. Met My Oh My. Het is alweer het einde van deze ochtendshow. Op deze donderdag 16 juli. Nog eentje morgen. En dan is het de zomerochtendshow. Wido, goedemorgen. Zal ik even de microfoon overzetten?
1: Raben is er niet en je weet gelijk ook niet meer hoe de microfoons werken.
0: Nee, ik heb geen idee.
1: Mis je hem?
0: Jazeker. Ik ben helemaal van mijn apropos.
1: Helemaal een soort ontheemd.
0: Ontheemd. Dus morgen weer een nieuwe ochtendshow. Maar straks dan zit jij hier gewoon gezellig.
1: Ja, zo meteen natuurlijk weer met onder andere een interview met de wethouder, de bouwwethouder van Leiden. Zal je ook uitgezonden
0: Julius
1: hebben
0: vanmorgen,
1: Julius Sterpstra. Verder de plaat bij het nieuws van vandaag. En ik denk dat ik wel op zoek wil naar een plaat over... Nee, ga ik zo meteen wel vertellen. Het is een teaser, hè. Probeer even een beetje een cliffhanger te doen. Oh, en ik ga de Police draaien, want de drummer van de Police is jarig.
0: Oké, ja, en zijn er nog meer bijzondere jaren? Ja, dat horen we dan zo wel, hè?
1: Nee, niet heel... Ja, soms heb je van die dagen dat er heel veel hele bekende mensen jarig zijn. En vandaag is het zo...
0: Als je vandaag jarig bent, dan zegt Udo, je bent vandaag moi jarig.
1: Je bent een moi persoon, ben je dan.
0: Ellie Goulding en On My Mind. En morgen weer een nieuwe editie van de Ochtendshow. Zometeen heel veel plezier met Rudo.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
2: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig. In het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar niet te vroeg juichen, er staan nog behoorlijk lange files. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en vanaf Reewijk is de vertraging 1 uur. Dit duurt nog tot ongeveer 9:15. Verder is het daar ook erg druk op meerdere N-wegen in de regio en ook nog lokaler. Hou daar voorlopig dus nog rekening met flink wat extra reistijd. Verder is het ook druk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg wordt er langzamer gereden. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot slot nog wegwerkzaamheden op de A20. De weg is daar dicht ten noorden van Rotterdam. Daarom nu file op de A16 komen er vanuit het zuiden. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer.

0: is Rudo. R-U-D-O.
1: Op de radio.
2: Met Calvin Harris en Rihanna. This is what you came for. En Jelly Roll met I'm good. Welkom, het is even na negen op deze donderdag na de ochtendshow met Mark. Ja, Rabin die is al met zomervakantie en vanaf maandag gooi je hier ook de zomereditie van de ochtendshow. Met minder gasten in de studio, maar nog steeds met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Hey, welkom nu Rudo hier tot 1 uur met zometeen om 9:30 het nieuws uit de Leidse regio. En eerst Cloud met La Pression en Pink Panthers en Sarah Larsen. Dit is Stateside. Rudo!

0: Marshmallow en Kelsey Ballerini hoorden Another Drink hier bij Centraal Plus. Het plan voor een nieuwe woonwijk aan de PJ Blokstraat in Leiden wordt aangepast. In plaats van grotere koopwoningen komen er 53 kleinere en beter betaalbare woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de wijziging en legt het voorstel na de zomer voor aan de gemeenteraad. Als die akkoord gaat, kan de bouw begin volgend jaar starten. Julie Sterpstra is de bouwwethouder van Leiden en sprak erover gisteren met Elmer Bus, onze verslaggever.
1: We hebben het over het plan aan de PJ Blokstraat in Leiden, een zijstraat van de Hoge Rijndijk. Daar zijn al een aantal jaar plannen voor gemaakt. Er is ook al een vergunning doorgegeven, besproken in de gemeenteraad. Vergunning onherroepelijk, dus er zou gebouwd kunnen worden. Helaas werden niet alle woningen verkocht. Beetje gek in deze tijd, maar dat had toch mee te maken dat het te grote woningen waren, te duur, zonder parkeerplek. En nou heeft de ontwikkelaar een voorstel gedaan om die grote woningen op te splitsen naar wat kleinere woningen, maar wel betaalbare woningen. Nou, daar is het college mee akkoord gegaan en dat leggen we nu voor aan de gemeenteraad om daar een advies over uit te brengen. Dus dat gaan we direct na de zomer bespreken. Ik ben daarvoor omdat het plan ligt er al een aantal jaar. Het zit achter de, iedereen kent het denk ik wel, die hele grote loods achter het tankstation aan de Hoge Rijndijk. Ja, en daar kunnen straks dan zo'n ruim 50 woningen komen met twee hofjes. Ja, en dat zijn weer woningen die we nodig hebben. En het is een beetje verrommeld gebied, vind ik. Dus het zou goed zijn als dat bouwplan ook daadwerkelijk van de grond gaat komen.
2: Toen niet verkocht, hoe groot is de kans dat dat nu wel gaat gebeuren?
1: Groot, want er is natuurlijk woningnood. En wij hebben als beleid dat je veel woningen mag bijbouwen in Leiden. Maar dat de bestaande bewoners en de bestaande huidige bewoners in Leiden daar niet overlast van mogen ervaren. Bijvoorbeeld vanwege extra parkeerdruk. En dus zeggen wij, nou bouw die woningen. En als je parkeerplaatsen wil bouwen, dat kan en dat mag. Maar wel op eigen terrein. En hier zijn iets te weinig parkeerplaatsen ingetekend door de ontwikkelaar. Met als consequentie dat de duurdere woningen niet verkocht worden. Nou ja, dat kan gebeuren. Maar wel een slimme oplossing door die woningen dan kleiner te maken. Dus voor een andere doelgroep. Daardoor betaalbare woningen. Dus mijn verwachting is dat die woningen vrij snel verkocht zullen gaan worden nu.
2: Om hoeveel woningen gaat het en hoe zit het met dat tankstation? Want dat zit ook op dat terrein aan de Hoge Rijndijk.
1: Ja, het tankstation moet je hier los van zien. Dat blijft gewoon bestaan. Het gaat over die grote loods daarachter. En in totaal komen er nu 53 woningen.
2: Nou, zit dat in een wijk met eigenlijk alleen koopwoningen? Is het ook alleen kopen of komt er ook huur?
1: Er komt ook een deel huur, sociale huur. Het portaal neemt sociale huurwoningen, 16 sociale huurwoningen af. Dat is wat wij doen in Leiden. Wij zeggen, je moet bouwen in de gezonde mix, zoals we dat dan zeggen. Dus ook machtvrije sector, maar ook in het middensegment en in het sociale huursegment. En dat zit er in die 50 woningen ook allemaal in.
2: Voor de komende tijd, wat is een beetje wat er gaat gebeuren? Wanneer zou de bouw moeten kunnen starten en wanneer is de realisatie compleet?
1: Nou ja, het zou snel kunnen gaan als de gemeenteraad akkoord geeft en de nieuwe vergunning onherroepelijk wordt. Dan kunnen de woningen in de verkoop, de plannenmakerij is al helemaal afgerond, de tekeningen liggen er. Dus dat zou vrij snel kunnen gaan. Dus we hopen en ik ga ervan uit dat dat gaat lukken. Dan zou er begin volgend jaar gestart kunnen worden met de bouw.
2: Zijn dit soort plekken nou bijzonder? Want dit is een kleine plek waar dan nu woningen gaan komen. Zijn die schaars in de stad?
1: Ja, Leiden is een heel dicht bebouwde stad al op dit moment. We hebben weinig ruimte. Dat betekent dat we... En we hebben eigenlijk geen uitleglocaties meer. We zijn geen landelijke gemeente. Ja, we hebben de Oostvlietpolder, maar daarvan zeggen we die houden we groen. Dat vinden we belangrijk. Je moet ook kunnen recreëren. Je moet ook ademruimte kunnen hebben. Dus dat betekent dat we binnenstedelijk verdichten, heet dat dan, de lucht in. En op sommige plekken doen we dat. Hè. Dus in de Lammenschans driehoek is zo'n plek. Langs de Churchilllaan, langs de Willem de Zwijgenlaan. Dus we moeten echt gericht op zoek naar plekken waar we woningen kunnen bouwen. Want de vraag naar woningen is gigantisch groot.
2: En nou komt er ook nog wat groen bij deze woningen, een soort van parkjes. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dus de woningen komen rondom twee binnenhoven. Dus er komen woningen. Ja, eigenlijk is Leiden daarom bekend. Hè? We hebben heel veel hofjes in Leiden. Dus eigenlijk is het een soort eerbetoon aan de hofjes. En dit is een modern hofjes. Twee moderne nieuwe hofjes in de stad.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Centraal Plus.

0: Summerland. Pas wel een beetje bij het zomerse weer van deze week. Hè? Jordem hier op Centraal Plus, waar je nu het nieuws hoort. En daarna de man die vanavond in de Johan Cruijff Arena optreedt. De Weeknd hoor je straks. Save your tear.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. In het water langs de Klopbergkreek in Wassenaar is gisterenmiddag een persoon aangetroffen. Het betreft een oudere man die onlangs reanimatie overleden is. Het is onbekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen. Het water waarin de man terechtkwam is een klein slootje. De politie doet verder onderzoek. De gemeente Leiden-Dorp en de politie hebben de afgelopen tijd meerdere meldingen ontvangen van overlast door jongeren op fatbikes. Het gaat onder andere om spuugincidenten, bedreigingen en intimidatie. Ook op social media wordt veel gesproken over de voorvallen. Gemeente Leiden-Dorp en de politie treden nu extra op tegen de overlast door jongeren op fatbikes. Sinds de eerste meldingen is de surveillance in Leiden-Dorp opgevoerd. Politieagenten, BOA's en motoragenten houden extra toezicht om de kans op aanhoudingen op heterdaad te vergroten. De gemeente en de politie roepen inwoners op om incidenten ook altijd te melden. Bij spoed kan 112 gebeld worden en is er geen spoed, dan kan 0900 8844 gebeld worden. En Girls Only Waterpolo van waterpolovereniging ZVL 1886... heeft dankzij een donatie van het Rabo Impact Fonds van Rabobank Leiden-Katwijk een nieuwe website gelanceerd. Met deze site heeft Girls Only een eigen plek gekregen. Meiden, ouders, trainers, verenigingen en partners kunnen hier informatie vinden over het project, trainingen, activiteiten, nieuws en de visie achter Girls Only. Girls Only Waterpolo is een project van ZVL 1886... waarmee meiden via waterpolo worden verbonden, geïnspireerd en gestimuleerd om met plezier te blijven sporten. De nieuwe site is te bezoeken via girlsonlywaterpolo.com. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag eerst wat bewolking en kans op een klein buitje. Daarna periode met zon bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. In de regio met name op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg ongeveer een kwartiertje extra. Dan drukte bij Rotterdam, bijvoorbeeld de A16 Breda-Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra door werkzaamheden op de A20. En ook op de N11 rijden nog langzaam. In beide richtingen vielen voor Alphen aan de Rijn. Hou rekening met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

De nieuwste Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Op deze 16 juli de verjaardag van Marten van K3. Ze is eigenlijk pas 30 geworden, hartstikke jong nog. Floortje Smit, Nederlandse zangeres, kennen we ook nog van de beste zangers. Ze kan ook heel goed opera zingen, 43. Verder is het de verjaardag van Stefano Garzelli, voormalig Italiaanse wielrenner, 53. En Barry Sanders is jarig, hij is American football running back. Hij is 58 geworden, net zo oud als presentator Matthias Scholten. Die heeft een wat minder sexy beroep als running back, hè, dan als je gewoon presentator bent. Verder Will Ferrell, Amerikaanse komiek, acteur en schrijver, vandaag 59. En het is de verjaardag van Jacques Kleuters, Nederlands cabaretier. Hij is 80 geworden. En Jos Stelling, Nederlands regisseur, scenario schrijver en producer, is 81 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb, die is van uit de muziek. Als ik zijn naam zeg, dan zegt het je waarschijnlijk niet zo heel veel. Stuart Copeland. Stuart Copeland is dan weer drummer. En die ken je dan weer van The Police als drummer. Ja, en The Police moet je wel kennen, toch? Neem je even mee terug naar de jaren 80, toen dit een hele grote hit was van The Police. Dit is Every Breath You Take.

Naar Spyro, Material Lover hoor je zo meteen in deel 2 van Rudo. We duiken ook nog even het nieuws van de afgelopen 24 uur in. En als er nog wat voor je kan draaien of je wil wat kwijt, even mailen kan altijd rudo@centraalplus.nl. Hoor je nu hier Benson Boone en The Time of My Life.

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog net wat langzamer dan gebruikelijk op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg. Ongeveer 10 minuten vertraging staat namelijk een file van 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Day. Oh. Op de radio.
1: Met Janice Pyro, Material Lover en Regard. You're the Ride It. Aan het begin van een nieuw uur. Rudo, het is even na tienen. Dat betekent dat we zo meteen op onze website centraalplus.nl gaan kijken wat het nieuws van de afgelopen 24 uur was. En dat jij daar dan weer een leuke track bij kan bedenken en kan mailen naar rudo@centraalplus.nl. Zometeen Usher, You Make Me Wanna, Hannah May en Maxime komt eraan. Ik wil dat je liefst ten eerste Enrique Iglesias met Jean-Paul. Dit is Bailando. Rio!

0: Dat was in de jaren 90 de eerste hit van Usher. You Make Me Wanna hoorde je hier op Centraal Plus. Goedemorgen. Het is tijd om even naar onze nieuwssite centraalplus.nl te kijken.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Er is veel in het nieuws. De afscheid van wethouder, of burgemeester, niet wethouder, Fred van Tricht in Zoeterwoude. Rembrandt werd geëerd voor zijn verjaardag. Afgelopen nacht was dat. Nou ja, eigenlijk de nacht voor afgelopen nacht. Verder is er een man overleden in Wassenaar. Die is gevonden in een sloot. Leidendorf staat stil bij de Indië-herdenking op 15 augustus. En een plan voor 53 woningen aan de PJ Blokstraat. Dat wordt aangepast. Het moeten meer betaalbare huizen worden. Wethouder Julius Terpstra vertelt er meer over op centraalplus.nl. De gemeente Leiden trekt subsidie naar voren voor huisartsen. Het gaat om €300.000 in plaats van €100.000. Een interview met Wietske Veldman daarover vind je nu op centraalplus.nl. Ook een bizar verhaal. Een vrouw redde een meeuw van verdrinkingsdood. Die had een plastic tas om zijn nek. Nou, die tas vulde zich steeds meer met water. Waardoor die meeuw minder makkelijk boven kon blijven. Ze heeft een nieuwe broek gekocht in een kledingwinkel. Is in Leiden het water ingegaan en heeft de meeuw gered. En volgens de dierendokter maakt de meeuw het verder hartstikke goed. Verder wil de triathlon in Leidendorp volgend jaar ook een kindertriathlon gaan organiseren. En verder is Carla Breuer gestart als burgemeester van Zoeterwoude. Dat en ander nieuws. Je vindt het nu op onze site centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: Een paar jaar geleden was dit een hele grote hit voor Lola Young, Jordan Messi. Daarna kwam er nogal een plaatje, maar daarna werd het eigenlijk wel heel erg stil rondom deze Lola Young. Met natuurlijk dan de vraag, gaat er misschien in het najaar nog nieuwe muziek van er komen? Of niet? Zometeen Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe, eerst het nieuws van 11:30 hier.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. In het water langs de Klopbergkreek in Wassenaar is gisterenmiddag een persoon aangetroffen. Het betreft een oudere man die onlangs reanimatie overleden is. Het is onbekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen. Het water waarin de man terechtkwam is een klein slootje. De politie doet verder onderzoek. De gemeente Leiden-Dorp en de politie hebben de afgelopen tijd meerdere meldingen ontvangen van overlast door jongeren op fatbikes. Het gaat onder andere om spuugincidenten, bedreigingen en intimidatie. Ook op social media wordt veel gesproken over de voorvallen. Gemeente Leiden-Dorp en de politie treden nu extra op tegen de overlast door jongeren op fatbikes. Sinds de eerste meldingen is de surveillance in Leiden-Dorp opgevoerd. Politieagenten, BOA's en motoragenten houden extra toezicht om de kans op aanhoudingen op heterdaad te vergroten. De gemeente en de politie roepen inwoners op om incidenten ook altijd te melden. Bij spoed kan 112 gebeld worden en is er geen spoed, dan kan 0900 8844 gebeld worden. En Girls Only Waterpolo van waterpolovereniging ZVL 1886 heeft dankzij een donatie van het Rabo Impact Fonds van Rabobank Leiden-Katwijk een nieuwe website gelanceerd. Met deze site heeft Girls Only een eigen plek gekregen. Meiden, ouders, trainers, verenigingen en partners kunnen hier informatie vinden over het project, trainingen, activiteiten, nieuws en de visie achter Girls Only. Girls Only Waterpolo is een project van ZVL 1886... waarmee meiden via waterpolo worden verbonden, geïnspireerd en gestimuleerd om met plezier te blijven sporten. De nieuwe site is te bezoeken via girlsonlywaterpolo.com. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag eerst wat bewolking en kans op een klein buitje. Daarna periode met zon bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Miley Cyrus, Angels Like You en Mel Smith met Niall Horan en Drive Safe hier op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, een vrouw heeft maandag in Leiden een meeuw van de verdrinkingsdood gered. Terwijl je zou denken, hé, die vogels die moeten toch goed kunnen zwemmen. De vogel lag in het water met een plastic tas om zijn nek die langzaam volliep met water. De vrouw die zag die jonge meeuw daar liggen, twijfelde geen moment, was aan het Kooiplein trouwens. Is naar de winkel gegaan, heeft een nieuwe schone broek gekocht. Is het water ingegaan, heeft de meeuw gered. En de meeuw maakt het naar omstandigheden goed, laat de dierenambulance weten. Ja, aan jou de vraag dus, welke track pakte pas bij het nieuws van vandaag. Er zijn heel veel plaatjes met Bird. Free as a Bird van de Beatles, die kwam binnen. Maar ook deze, en dat is, moet ik zeggen, een vrij oud nummer. Iets wat we normaal eigenlijk niet eens zouden draaien hier bij Centraal Plus. Maar ik weet zeker dat Elmar, die zit ook te luisteren, nu dit ook een heel mooi nummer vindt. Want we zijn alle twee wel een klein beetje van The Ballads.

0: Bird of Paradise. Ik vraag het ook gelijk nog even aan Mark die hier rondloopt. Had je het meegekregen, het verhaal van de mail?
1: E-mail of...
0: De e-mail. Die van de mail. Jij was net koffie halen, hè?
1: Ja, nee, je hebt niet meegekregen.
0: Nou, de verhaal van de mail. Er was een mail in Leiden, die was aan het verdrinken. En toen is er een mevrouw... Ja. Die had een. Je weet het wel.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Ja, maar ik dacht...
0: Je zat gewoon weer, je zou niet te luisteren naar me.
1: Nee. Nee.
0: Oké, okay, nee, dan ga ik het verhaal ook niet vertellen. Ook. Nou, dan kijken we nog wel eventjes naar het weer van vandaag. Het is hartstikke lekker weer. 26 graden wordt het. Het kan alleen wel vanmorgen nog gaan regenen. Ja, het is bewolkt. Maar het is ook zonnig. En daar kan er weer een buitje uitvallen uit die wolken. 26 graden, morgen wordt het ietsje frisser. Ook dan kans op een regen- of onweersbui. Zometeen Nelly Furtado eerst hier in your arms. I know you're gone, I know you're gone. But I don't feel what I know.

Martin Garrix en Repeated zometeen. En deel 3 van Rudo. Daarin checken we ook nog even wat voor dag het is op deze 16e juli. Maar nu eerst die hele grote hit voor Zara Larsson. Dit is Midnight Sun.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestie.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 15:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

met JC Stewart, Break My Heart en Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde Repeated. En daarmee is het 11 uur geweest en ben je beland in deel 3 van Rudo. We checken zo meteen even wat deze dag ons brengt op deze 16e juli. En je hoort zo meteen het nieuws van 11:30. Verder Coldplay, We Pray, Marshmello en Kelsey Ballerina. En eerst Zoe Levi, Slijt Me In Je Armen. Rudo!

0: Marshmallow en Kelsey Ballerini, je hoorde Another Drink op Centraal Plus. Goedemorgen, het is vandaag 16 juli.
1: Elke dag vieren we wel iets, of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Het is vandaag de Internationale Dag van de Slang.
1: Dit is vandaag.
0: Ja, er zijn meer dan 3000 soorten slangen. De meeste mensen zijn er ook bang voor. En niet alle slangen zijn echt om bang van te worden. Ja, sommige weer wel, want daar kan je echt wel aan doodgaan. Maar vandaag dus de Dag van de Slang en aan jou een hele simpele vraag... Welke plaat wil je horen bij slangen? En ben je bang voor slangen? Nou, er is één slang ben ik echt niet bang voor. Dat is de tuinslang. Alhoewel die soms ook angstig dichtbij kan komen. En je ook behoorlijk nat kan maken. Maar goed, kom maar door met slangenplaten. Rudo@centraalplus.nl. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I...

0: Tate McRae en Sportscar op Centraal Plus. Welkom, het is Rudo hier met na het nieuws meer muziek. Je hoort dan onder andere de Purple Disco Machine. En ook Stella Left, die komt eraan met haar hit Boston.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Op een grasveld aan de Opaalstraat is vanmorgen een traumahelikopter geland. De heli rukte uit naar Leiden omdat er in een pand in die straat rond 8 uur een medische noodsituatie was. Het slachtoffer is ter plaatse langere tijd behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Oranje Vereniging Leiden Dorp staat zaterdag 15 augustus stil bij de Indië-herdenking. Jaarlijks vindt er op deze dag een herdenking plaats en het is dit jaar voor de eerste keer dat er lokaal een echte herdenking wordt georganiseerd. Tijdens de herdenking zijn de toespraken van lokale burgemeester Gepke van Gaal, Leidendorper Emiel Snel en Vincent Polak van de Oranje Vereniging. Emiel Snel woont in Leidendorp en heeft als kind in een jappenkamp gezeten. Dat is een Japans interneringskamp in voormalig Nederlands-Indië. Na de toespraken kunnen bezoekers een zonnebloem leggen bij het Indië Monument en aansluitend is er een informeel moment met koffie en spekkoek. De Leidendorpse herdenking start zaterdag 15 augustus om 11 uur op de Algemene Begraafplaats in Leidendorp. En radiozender Unity NL is vanaf nu ook in de Haagse regio te horen via digitale radio en breidt daarmee het bereik uit via DAB+. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs extra frequenties beschikbaar gesteld waar streekomroepen op in konden schrijven. Centraal Plus heeft een extra frequentie gekregen waar Unity NL vanaf nu op uitgezonden wordt. Met de uitbreiding is Unity NL nu in hetzelfde gebied ontvangen als Centraal Plus. Unity NL is via DAB Plus nu te horen in de Haagse regio, regio Leiden, het Groene Hart en een groot gedeelte van Noord-Holland. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje en het blijft verder droog vandaag. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten, kracht 4. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Stella Lefty, Boston en de Purple Disco Machine en Duc de Mont. You're Something on My Mind hier op Centraal Plus, waar het inmiddels 11:30 geweest is op de internationale dag van de slang. En ik kreeg een mailtje binnen via Bastiaan of Rudo @centraalplus.nl. Stuurde die een plaat over slangen op de internationale dag van de slang. Hij kiest voor Whitesnake.

0: Bulletin L1 Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in L1 Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: Met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij pakjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen, op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 6 kilometer, 20 minuten, de linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB.

0: se salavi, baby.
1: Chris Cross Amsterdam en Louisa Sonza en Willy William. Jordan My Oh My, de plustrek voor deze week. Wij gaan het hebben over een bouwdepot voor jongeren zonder woon- of verblijfplaats. Je hoort Elmar Bus in gesprek met wethouder Abdelhak Djermoumi.
2: Er is een speciaal bouwdepot voor jongeren om ze eigenlijk weer op de rit te krijgen. En dan gaat het eigenlijk om jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats.
3: Ja, klopt. Dat is een pilot, het bouwdepot. Dat hebben we vorig jaar opgestart in 2025. Het is een mooi project. Het initiatief vanuit de gemeenteraad, Thomas van Halm van de SP, raadslid toen nog, die zei tegen het college, zouden wij iets voor dak- en thuisloze jongeren kunnen doen? Er is budget daarvoor ook vrijgemaakt vanuit de gemeenteraad. En daar zijn we in het college mee aan de slag gegaan. En dat is het pilot van het bouwdepot om dak- en thuisloze jongeren weer op de rit te krijgen.
2: Om hoeveel jongeren gaat dat in de regio Leiden? Of gaan we het echt hebben over Leiden zelf?
3: We hebben het over Leidse jongeren die dus bekend zijn in Leiden. De effectiviteit, ja, die zou dus ook echt moeten landen ook in Leiden. We hebben een evaluatie gedaan en daarin zien we hele mooie resultaten. Het project is gestart met 7 jongeren en die hebben dat traject ook allemaal zo voldaan. En we zien gewoon nogmaals mooie resultaten dat jongeren hun leven weer op de rit hebben gekregen, weer zijn gaan werken, weer zijn gaan studeren of gewoon privé aan de slag zijn gegaan met bijvoorbeeld therapie.
2: Hoe zijn deze 7 jongeren in beeld gekomen bij de gemeente?
3: Wij werken in de gemeente met organisaties als de Binnenvest, maar ook organisaties als Next Chapter vanuit Cardea, maar ook de gemeente. Dus dat zijn jongeren die wij kennen en de organisaties ook kennen. Nou, die hebben ze geselecteerd op basis van hun persoonlijk plan. Dus iedereen heeft een eigen plan opgesteld van waar deze jongeren aan wil werken. En dat is hoe we deze jongeren hebben binnengekregen.
2: Dan is het een plan voor een jaar. Wat moet er na dat jaar gebeuren en wat krijgen ze voor begeleiding in dat jaar en om wat voor budget gaat het?
3: Nou, zij krijgen een maandelijks bedrag, een onvoorwaardelijk inkomen. Dus even los van de studiefinanciering, los van de eventuele bijstand of inkomen, een bedrag van 1308 euro per maand. En daarmee willen wij dus vragen. Wij geven ze dan vertrouwen dat we zeggen van joh, dit is wel gemeenschapsgeld en ga werken aan je persoonlijk bouwplan. Dit zijn jongeren die al jarenlang dak- of thuisloos zijn, heel veel instabiliteit hebben, stress hebben, gezondheidsproblemen hebben. Ja, gewoon heel veel zaken niet op de rit hebben. En iedere keer als ze dan bij de gemeente aankloppen of bij een instantie, de deuren weer dichtgaan. En juist door dit inkomen gaan heel veel deuren weer open. En dan willen wij dus dat ze na een jaar hun leven weer op de rit krijgen. Dus dat ze weer gaan studeren, weer gaan werken. En dat scheelt ons als gemeente heel veel geld op de lange termijn.
2: En na dat jaar blijven ze dan in de picture bij de gemeente of staan ze dan echt weer op eigen benen?
3: In principe laat je ze los, maar we houden altijd nog wel een verbinding. Wat we ook hebben afgesproken is dat we na een jaar gaan kijken om weer onderzoek te doen van nou, hoe is het allemaal bevallen? Waar sta je nu? Ja, idealiter zou je willen dat ze inderdaad hun leven dan weer op de rit krijgen. Of als ze hulp nodig hebben, dat ze gewoon naar de instantie gaan die hen kunnen helpen. Bijvoorbeeld 4 van deze 5 jongeren, die hebben bijvoorbeeld een schuldsanering van de gemeente geaccepteerd. Dus we zijn aan de slag met het zorgen dat de schulden worden opgelost. En ja, dat je dus idealiter dus zorgt dat die jongeren gewoon op de rit hebben. En ja, en dat laat de evaluatie zien, maar ook de vele jongeren elders in het land. In heel veel andere gemeenten loopt dit project ook. En meer dan 263 jongeren zijn geholpen middels dit project. En die laten gewoon zien dat die jongeren hun leven weer hebben opgepakt.
2: Want hoeveel dak- en thuisloze jongeren zijn er in Leiden? Is daar een beeld van?
3: Ja, er is 2 jaar geleden een zogenaamde ethosstelling gedaan. Dat is een bepaalde werkwijze om op één dag heel veel organisaties te vragen. Welke mensen ken jij die dak- of thuisloos zijn? Zo zijn er toen regionale cijfers bekend geworden. En volgens mij, als ik het goed heb, de jongeren, circa 250 jongeren in de Leidse regio die dak- of thuisloos zijn. Ja, en dat zijn wel hele hoge cijfers van jongeren die we wel moeten helpen en in beeld moeten gaan krijgen.
2: Het gaat nu dus om 7 jongeren die in dat traject zitten. Kunnen dat er in de toekomst meerdere gaan worden?
3: Ja, we starten dit jaar weer met een groep van 7 jongeren. De leeftijdsgroep die trekken we iets op naar 27 jaar. Dus er zijn ook jongeren van 25 of 26 jaar die we daarmee ook kunnen gaan helpen. En dat hebben we geld voor om dat in ieder geval dit jaar weer te doen. Maar voor de toekomst, ja, dat is aan de nieuwe coalitie, de nieuwe onderhandelende partijen om daar een keuze in te maken. En die keuze laat ik volledig bij hen.
2: En als we praten over geld, over welk budget hebben wij het dan als we op jaarbasis gaan kijken?
3: Ja, als je bedenkt welk bedrag, dat is enerzijds het maandbedrag wat we deze jongeren geven, van 1308 euro. Begeleiding vanuit de gemeente, vanuit de Next Chapter, vanuit de Binnenvest. Dan praat je jaarlijks over een bedrag van circa 100.000 euro tot 130.000 euro wat dit jaarlijks kost.
2: En de jongeren die al mee hebben gedaan, hoe gaat het daar nu mee? Is daar een beeld van?
3: Ja, heel positief. Dus de evaluatie was gewoon heel erg positief. En er zitten ook persoonlijke brieven bij. Die sturen we ook naar de gemeenteraad. Waarin jongeren vertellen waar ze ooit vandaan zijn gekomen. Wat hun problemen waren. En waar ze nu staan door de inzet van het bouwdepot. Ja, en daar ben ik wel heel erg blij mee. Dat we jongeren hebben kunnen helpen. En nogmaals, het scheelt ons als gemeente ook heel veel geld. Aan schuldhulpverlening. Aan de maatschappelijke zorg. Aan begeleid wonen. Dus op de lange termijn is het echt een win-win situatie. Maar vooral gaat het erom dat we jongeren weer perspectief geven en een kans geven in de samenleving.

0: Bij Centraal Plus, waar tijd is voor het nieuws van 12:30 en daarna hoor je de nieuwste Jonas Blue.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op een grasveld aan de Opaalstraat is vanmorgen een traumahelikopter geland. De heli rukte uit naar Leiden omdat er in een pand in die straat rond 8 uur een medische noodsituatie was. Het slachtoffer is ter plaatse langere tijd behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Oranje Vereniging Leiden Dorp staat zaterdag 15 augustus stil bij de Indië-herdenking. Jaarlijks vindt er op deze dag een herdenking plaats en het is dit jaar voor de eerste keer dat er lokaal een echte herdenking wordt georganiseerd. Tijdens de herdenking zijn de toespraken van lokale burgemeester Gepke van Gaal, Leidendorper Emiel Snel en Vincent Polak van de Oranje Vereniging. Emiel Snel woont in Leidendorp en heeft als kind in een jappenkamp gezeten. Dat is een Japans interneringskamp in voormalig Nederlands-Indië. Na de toespraken kunnen bezoekers een zonnebloem leggen bij het Indië-monument en aansluitend is er een informeel moment met koffie en spekkoek. De Leidendorpse herdenking start zaterdag 15 augustus om 11 uur op de Algemene Begraafplaats in Leidendorp. En radiozender Unity NL is vanaf nu ook in de Haagse regio te horen via digitale radio en breidt daarmee het bereik uit via DAB+. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs extra frequenties beschikbaar gesteld waar streekomroepen op in konden schrijven. Centraal Plus heeft een extra frequentie gekregen waar Unity NL vanaf nu op uitgezonden wordt. Met de uitbreiding is Unity NL nu in hetzelfde gebied ontvangen als Centraal Plus. Unity NL is via DAB Plus nu te horen in de Haagse regio, regio Leiden, het Groene Hart en een groot gedeelte van Noord-Holland. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje en het blijft verder droog vandaag. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten, kracht 4. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

John Mayer en Jonas Blue met Edge of Desire. 9:30 geweest. Je luistert naar Centraal Plus. De radiozender met altijd het nieuws van hier. Met leuk nieuws voor UnityNL. Tegenwoordig ook te ontvangen via DAB Plus in de Haagse regio. En verder zie je ook vanmorgen te gast hier in de studio een interview terug over de luisterlijn. Ja, er is een record aantal gesprekken geweest. Meer daarover nu te vinden op centraalplus.nl.

De nieuwste Harry Styles, Dance No More aan het einde van Rudo voor vandaag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Ik ben er morgen weer, direct naar de ochtendshow met Mark. Heel graag tot dan en een fijne donderdag nog.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Viridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen, op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Op een grasveld aan de Opaalstraat is vanmorgen een traumahelikopter geland. De heli rukte uit naar Leiden omdat er in een pand in die straat rond 8 uur een medische noodsituatie was. Het slachtoffer is ter plaatse langere tijd behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Oranje Vereniging Leiden-Dorp staat zaterdag 15 augustus stil bij de Indië-herdenking. Jaarlijks vindt er op deze dag een herdenking plaats en het is dit jaar voor de eerste keer dat er lokaal een echte herdenking wordt georganiseerd. Tijdens de herdenking zijn de toespraken van lokale burgemeester Gebke van Gaal, Leiden-dorper Emiel Snel en Vincent Polak van de Oranje Vereniging. Emiel Snel woont in Leiden-dorp en heeft als kind in een Jappenkamp gezeten. Dat is een Japans interneringskamp in voormalig Nederlands-Indië. Na de toespraken kunnen bezoekers een zonnebloem leggen bij het Indië-monument en aansluitend is er een informeel moment met koffie en spekkoek. De Leiden-dorpse herdenking start zaterdag 15 augustus om 11 uur op de algemene begraafplaats in Leiden-dorp. En radiozender Unity NL is vanaf nu ook in de Haagse regio te horen via digitale radio en breidt daarmee het bereik uit via DAB+. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs extra frequenties beschikbaar gesteld waar streekomroepen op in konden schrijven. Centraal Plus heeft een extra frequentie gekregen waar Unity NL vanaf nu op uitgezonden wordt. Met de uitbreiding is Unity NL nu in hetzelfde gebied ontvangen als Centraal Plus. Unity NL is via DAB Plus nu te horen in de Haagse regio, regio Leiden, het Groene Hart en een groot gedeelte van Noord-Holland. Maar dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje en het blijft verder droog vandaag. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten, kracht 4. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Op een grasveld aan de Opaalstraat is vanmorgen een traumahelikopter geland. De heli rukte uit naar Leiden omdat er in een pand in die straat rond 8 uur een medische noodsituatie was. Het slachtoffer is ter plaatse langere tijd behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Oranje Vereniging Leiden-Dorp staat zaterdag 15 augustus stil bij de Indië-herdenking. Jaarlijks vindt er op deze dag een herdenking plaats en het is dit jaar voor de eerste keer dat er lokaal een echte herdenking wordt georganiseerd. Tijdens de herdenking zijn de toespraken van lokale burgemeester Gebke van Gaal, Leiden-dorper Emiel Snel en Vincent Polak van de Oranje Vereniging. Emiel Snel woont in Leiden-dorp en heeft als kind in een jappenkamp gezeten. Dat is een Japans interneringskamp in voormalig Nederlands-Indië. Na de toespraken kunnen bezoekers een zonnebloem leggen bij het Indië-monument en aansluitend is er een informeel moment met koffie en spekkoek. De Leiden-dorpse herdenking start zaterdag 15 augustus om 11 uur op de Algemene Begraafplaats in Leiden-dorp. En radiozender Unity NL is vanaf nu ook in de Haagse regio te horen via digitale radio en breidt daarmee het bereik uit via DAB+. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs extra frequenties beschikbaar gesteld waar streekomroepen op in konden schrijven. Centraal Plus heeft een extra frequentie gekregen waar Unity NL vanaf nu op uitgezonden wordt. Met de uitbreiding is Unity NL nu in hetzelfde gebied ontvangen als Centraal Plus. Unity NL is via DAB Plus nu te horen in de Haagse regio, regio Leiden, het Groene Hart en een groot gedeelte van Noord-Holland. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag weer een zomerse dag met veel zon en af en toe een wolkje en het blijft verder droog vandaag. Er staat een matige wind vanuit het noorden tot noordoosten, kracht 4. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: Eigen Jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. Welkom de middagshow met Ketsai, Gabriella na Teddy Swims. Centraal Plus. Dit is Mr. Know It All.

Afgelopen zomer was het een hele grote hit. Ketsai Gabriella. En die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Liedje is plus track geweest en staat ook genoteerd in de 30. Goedemiddag en welkom donderdag 16 juli. Het is de start van de middagshow en dat betekent we gaan langzaam richting het einde van de werkdag en misschien wel voor jou richting de zomervakantie. Morgen de allerlaatste schooldag of een soort van half schooldagje en dan 6 weken vrij. En misschien wel komend weekend lekker op reis richting het zuiden van het land of misschien wel gewoon in Nederland naar de camping. Komend weekend sowieso, de temperaturen gaan een beetje omlaag, zo richting de 20 à 22 graden. Kygo en Dean Lewis, Last Without You komt eraan. Eerst hoor je Olivia Dean bij Centraal Plus. So easy to fall in love.

Kygo, Dean Lewis, Last Without You en So Easy van Olivia Dean. Ateliers en galeries die openen gratis hun deuren tijdens de jaarlijkse kunstroute in Leiden. En dit keer vindt deze plaats in het laatste weekend van september. En maar liefst 165 kunstzinnige locaties die gaan dan open. En kunstenaars die gaan dan in gesprek met bezoekers, tonen hun werk. En dat werk dat is dan ook natuurlijk te koop. Ik bedoel, het moet wel ergens om gaan. En dat gaat dus allemaal plaatsvinden in het laatste weekend van september. Dan open ik snel heel eventjes de agenda erbij. Dan praten we over 26 en 27 september. En alle details, wat je nog meer kan verwachten in dat weekend, dat vind je op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. En ook via de nieuwsapp die je kan downloaden. Gratis via Android en iPhone. Katy Perry, Never Really Over. Na nieuwe muziek, dit is Flair. En door het oog van...

De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Katy Perry, Never Really Over. En afkomstig uit Den Haag, Flair. En dat is dan niet Flair met F-L-A-I-R. Maar het is Flair met een E erachter. Het zijn drie jonge gasten. En dit is hun debuutliedje. En die heet Door het Oog van de Nacht. En die hoorde je bij Centraal Plus met Medusa na Leona Lewis. Bleeding Love.

0: Medusa, James Carter, Ellie Duhay en Fastboy, Bad Memories en Leona Lewis. Bleeding Love bij Centraal Plus, de middagshow. Inmiddels 3:30 geworden. Ik heb de tv-update voor je klaarstaan. En muziek van The Weeknd en ook Harry Styles. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg begint een onderzoek naar hoe die gemeenten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. De kamer bekijkt hoe de gemeenten zich voorbereiden op wateroverlast, hitte en droogte en of dat beleid doeltreffend wordt uitgevoerd. Namens de rekenkamer bekijkt een bureau welke beleidsdoelen de gemeenten hebben geformuleerd, welke middelen worden ingezet en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Begin volgend jaar worden de conclusies gepubliceerd. De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraden adviseert. Gezegend met wijwater zijn het kruis en de haan van de Sint-Jans-onthoofding aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude vanmorgen weer op de katholieke kerk gehesen. Kapelaan Daan Huntje sprak de zegen uit over de zwarte constructie die 3 jaar geleden van de kerktoren dreigde te storten. Volgens de geestelijke staat het kruis symbool voor het lijden van Jezus en de haan staat voor hoop. Wethouder Arjan Agema was aanwezig toen de zo'n 4 meter hoge constructie met een grote kraan op de kerk werd gehesen. En de Rijnsburgerweg in Leiden gaat binnenkort dicht voor werkzaamheden. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd en ook wordt de buitenruimte dan direct opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden van 20 juli tot en met 2 augustus plaats. In die periode is de Rijnsburgerweg ongeveer 2 weken voor alle verkeer afgesloten vanaf de Houtlaan tot aan de rotonde bij de Posthof. De buslijnen 20, 21 en 50 rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Om het verkeer te begeleiden worden er verkeersregelaars ingezet. Ook zijn er borden geplaatst met omleidingsroutes voor auto's en fietsers. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken en er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur zakt dan naar 16 graden. Morgen, maar ook in het weekend, een noordwestelijke wind, matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt wel wat minder warm in de Leidse regio. En Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend rond de 22 tot 23 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Een andere kant op voor knooppunt Ridderkerk doe je er 10 minuten langer over. Dan de A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Harry Styles, American Girls en de man die dit weekend in Nederland is. Zijn naam The Weeknd en Can't Feel My Face.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En vandaag gaan we het hebben over een bijzonder exemplaar. Ja, we kunnen eigenlijk wel zeggen een bijzonder pronkstuk op een kerk in Zoeterwoude. En het gaat dan om de Sint-Janskerk. Ja, de haan is teruggezet. Wij waren erbij. Echt een bijzonder exemplaar. Ook een vooral groot exemplaar. Ja, en het glanst. En vanavond kan je dat allemaal gaan zien. Waarom dat erop gehezen is en hoe dat dan exact gegaan is. En dat zie je via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele 2 kanaal 1412. En tot die tijd kijk je naar het programma Rudo. Dat is de straattalkshow. Inmiddels meer dan 2 weken geleden. Dorpsfeest in Zoeterwoude. Daar waren we bij. En de derde aflevering van dat dorpsfeest, die zie je op tv. En natuurlijk ook online via centraalplus.nl. Nieuwe muziek, Marshmallow met Kelsey Ballerini. Another Drink. Na deze uit de 90's op naam van TLC. Dit is Waterfalls. Yeah.

De grote vraag, komende zaterdag, de 30 tussen 5 en 7 met Rudo. Waar staat dit liedje? Staat dat nog in de top 3? Misschien wel de nieuwe nummer 1 of is het een zakker? Ja, in ieder geval aan het weer van de afgelopen dagen zal het niet hebben gelegen. Jugal en Salto met Jamaican. En ook Kensington en Uncharted, die hoorde je bij Centraal Plus. Bijna 4 uur, dat betekent het laatste uur van de werkdag. Die gaat officieel beginnen. Ja, dat is lekker. Dan is het bijna donderdagavond. En donderdagavond is toch altijd wel een klein beetje een soort van voorzichtige start van het weekend. Trouwens, laatste nieuws uit je eigen omgeving. Check het even op onze website centraalplus.nl. Onder andere zie je daar nieuws over een traumahelikopter. Die is vanmorgen geland bij de Opaalstraat. Had te maken met een medische noodsituatie. Heb ik nu Illusion. Dit is Dua Lipa tijdens de middagshow.

0: begging you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Delft en knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein doe je er een half uur langer over en dat is vanwege de werkzaamheden. Dan de A16, maar dan richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. A20 naar Hoek van Holland vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Meer voor jou. Even na 4 de middagshow met I Just Might, Bruno Mars.

Change His Mind van Bruno Mars. De man die 2 weken geleden begon aan zijn shows in Nederland. En dat waren er in totaal 4. En het bijzondere daarvan is weer dat hij onder andere ook weer met Anderson .Paak op het podium stond. En ook had hij nog een aantal Nederlandse details. Bijvoorbeeld de fiets en de oranje sjaal. En ja, dit liedje staat inmiddels al maanden genoteerd in de 30. En dat is de hitlijst van Centraal Plus. Het is donderdagmiddag 16 juli, midden in de zomer. Alhoewel vandaag het is bewolkt en ik stond een kleine 2 uur geleden even bij ons hierachter op het dakterras. En ja, toen voelde ik toch echt een heel klein beetje regen. Ja, met andere woorden, het weer gaat een beetje veranderen, temperatuur gaat wat omlaag en op zich wat regen om die droogte tegen te gaan, dat zou niet zo heel erg zijn natuurlijk. Goed nieuws ook, het laatste uur van de werkdag is officieel begonnen en ik ga je helpen om dat laatste uurtje door te komen met de middagshow van Centraal Plus. We gaan het zometeen eventjes hebben over het afscheid van burgemeester Fred van Tricht. Ook heb ik nieuws over de Rijnsburgerweg in Leiden. En de script If You Ever Come Back komt eraan. Na Another N45 Ultra, Talk To You.

0: Descript, If You Ever Come Back. En Another met 45 Ultra. En Talk To You op de radiozender voor de regio Leiden. En Wassenaar, Centraal Plus. Ja, deze week een bijzondere week voor het dorp Zoeterwoude. Het dorp dat trouwens dit jaar ook 750 jaar bestaat. En dat gaan ze groots vieren met het hele jaar door allerlei activiteiten. En echt de grote feestweek die gaat dan plaatsvinden van 29 augustus tot en met 2 september. Met onder andere ook een hele grote jaarmarkt. Maar goed, ook de week waarin Fred van Tricht officieel is gestopt als burgemeester. Nu is er een tijdelijk interim burgemeester en dat is Carla Breuer. Trouwens, aankomende dinsdag 4:15 dan gaan we met haar kennis maken in de studio hier tijdens de middagshow van Centraal Plus. Maar ja, de grote vraag is voor Fred van Tricht, hoe voelt dat nou eigenlijk om geen burgemeester meer te zijn?
1: Het voelt goed. Een jaar lang naartoe gewerkt, om het zo maar te zeggen. En dan vanavond, vandaag eigenlijk een fantastische dag met mooie woorden, waar je zelfs een beetje verlegen van wordt. Maar een hele mooie afsluiting van bijna 6 jaar. Het zijn altijd dingen waar je natuurlijk graag aan doorgegaan had. Maar het voelt gewoon goed. Ik weet dat Zoeterwoude in goede handen is van het nieuwe college. Dat daar hard mee aan de slag gaat met de nieuwe gemeenteraad. Dus het is prima voor mij. En ik heb ook bewust voor gekozen om niet te veel te zeggen over de periode na mij.

0: dat is aan anderen.
1: Carla Breuer neemt nu tijdelijk het stokje over van Van 't Rigt. Zij werd geïnstalleerd door commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Wouter Kolff.
2: Nou, ik denk dat heel veel in Zoeterwoude gewoon gaat zoals het altijd is gegaan. En dat moet ook. He, want mensen die hier wonen, mensen uit Zoeterwoude, die weten heel erg goed wat ze zelf wel en niet willen. Wat ze belangrijk vinden en ook wat voor soort gemeenten ze in willen wonen. Dus daar zal heel veel zal hetzelfde blijven. En tegelijkertijd is het wel belangrijk dat er iemand is die het boegbeeld kan zijn. Dat er een burgemeester is die haar mannetje staat, haar vrouwtje staat op het moment dat het nodig is. Bij nacht en ontij, bij calamiteiten. Maar ook als het gaat om het voorzitterschap van de gemeenteraad. En vooral natuurlijk als burgermoeder in dit geval voor de mensen in Zoeterwoude. En ik denk dat we daar een hele goede match hebben. Dus de komende tijd kan Zoeterwoude genieten van Carla Breuer en andersom.
3: En hierbij sluit ik op Schilder Gali.
0: Morgen rustig aan. Ik ben benieuwd of ik van de opwinding niet kan slapen of juist heerlijk. Morgenochtend rustig aandoen. En dan gaan we een paar dagen even naar het oosten van het land. Even genieten, even tot rust komen. Ik heb een fantastische periode van bijna 6 jaar in Zoeterwoude gehad. Ik heb genoten van alle gesprekken en alle ontmoetingen. Hartelijke woorden vandaag trouwens ook. Dan is het was een eer en een voorrecht om burgemeester van de Zoeterwouwers te zijn. Ik wil iedereen daar ongelooflijk voor bedanken.
4: Is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Sinek, zoet.
1: Cowboy luizen aan, een cowboy hoed op en dan de stijl van country. Beyoncé, Texas Hold'em en daarvoor My Oh My van Chris Cross Amsterdam met Luisa Sonza en Willy William. Het is deze week de plustrack, de belangrijkste plaat en een liedje waar wij van verwachten. In de 30, de hitlijst van Centraal Plus, gaat dat een hele grote hit worden. En dan eventjes een nieuwtje in de categorie, ja, noem het een servicebericht. Want de Rijnsburgerweg die gaat binnenkort dicht, heeft te maken met werkzaamheden. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd. En dat betekent dat dan ook de buitenruimte meteen opnieuw ingericht gaat worden. Nou, die werkzaamheden gaan plaatsvinden van 20 juli tot en met 2 augustus. En in die periode is dus de Rijnsburgerweg ongeveer een kleine 2 weken afgesloten. En dan moet je dus denken vanaf de Houtlaan tot aan de rotonde bij de Posthof. En dat betekent ook dat er een aantal buslijnen om gaan rijden. 20, 21 en 50. Die gaan een aangepaste route rijden. En om het verkeer te begeleiden worden er verkeersregelaars ingezet. En dat vinden ze allemaal plaats van 20 juli tot en met 2 augustus. Meer nieuws uit Leiden, maar ook al het nieuws uit Voorschoten, dat vind je op onze website centraalplus.nl. De hoogste nieuwe binnenkomer van afgelopen zaterdag in de 30. Roxy Dekker en Superstar heb ik voor je klaarstaan. Eerst Accent, Sera en Misha Miller. Dit is Don't Leave Kylie.

0: ieder geval is ze niet bescheiden. Roxy Dekker, Superstar en Accent met Sierra en Misha Miller en Don't Leave Kylie, die hoorde je bij Centraal Plus. Ik heb zometeen weer een actuele tussenstand van de poll voor je. Het is de poll die je online kan vinden via de website centraalplus.nl. En morgenavond trouwens de uitslag. En die poll, ja, het gaat wel een bepaalde kant op, maar jij kan hem nog gaan beïnvloeden. Ook Olivia Rodrigo komt eraan, plus track van een paar weken geleden. Stupid Song, na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg begint een onderzoek naar hoe die gemeenten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. De kamer bekijkt hoe de gemeenten zich voorbereiden op wateroverlast, hitte en droogte en of dat beleid doeltreffend wordt uitgevoerd. Namens de rekenkamer bekijkt het bureau welke beleidsdoelen de gemeenten hebben geformuleerd, welke middelen worden ingezet en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Begin volgend jaar worden de conclusies gepubliceerd. De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraden adviseert. Gezegend met wijwater zijn het kruis en de haan van de Sint-Jans-onthoofding aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude vanmorgen weer op de katholieke kerk gehesen. Kapelaan Daan Huntje sprak de zegen uit over de zwarte constructie die 3 jaar geleden van de kerktoren dreigde te storten. Volgens de geestelijke staat het kruis symbool voor het lijden van Jezus en de haan staat voor hoop. Wethouder Arjan Agema was aanwezig toen de zo'n 4 meter hoge constructie met een grote kraan op de kerk werd gehesen. En de Rijnsburgerweg in Leiden gaat binnenkort dicht voor werkzaamheden. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd en ook wordt de buitenruimte dan direct opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden van 20 juli tot en met 2 augustus plaats. In die periode is de Rijnsburgerweg ongeveer 2 weken voor alle verkeer afgesloten vanaf de Houtlaan tot aan de rotonde bij de Posthof. De buslijnen 20, 21 en 50 rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Om het verkeer te begeleiden worden er verkeersregelaars ingezet. Ook zijn er borden geplaatst met omleidingsroutes voor auto's en fietsers. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken en er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur zakt dan naar 16 graden. Morgen, maar ook in het weekend, een noordwestelijke wind, matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt wel wat minder warm. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend rond de 22 tot 23 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam, tussen knooppunt Hofvliet en de Keteltunnel 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein 25 minuten extra. 20 minuten langer onderweg ben je op de A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: song could ever say. Stupid Song van Olivia Rodrigo.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, ik moet zeggen, polls over parkeren en met name betaald of vergunningsparkeren zijn altijd populair. En dat zien we deze week ook weer. Het gaat namelijk over de Mall of the Netherlands. De bewoners die daar omheen wonen, die moeten gaan betalen voor een parkeervergunning vanaf maart 2027. En die vergunning is €30 per jaar. Maar goed, wat vind jij daarvan? Is het een oplossing, ja of nee? 23% die zegt een goede oplossing voor alle partijen. 51% een goede oplossing, maar de kosten die zouden eigenlijk niet voor de bewoners moeten zijn. En 27% die zegt dan weer, dat gaat het probleem echt niet oplossen. Ja, het is dus wel een beetje verdeeld, maar het overgrote deel, dus 51% die zegt een goede oplossing, maar die kosten, ja, die moeten eigenlijk anders verdeeld gaan worden. Morgenavond de uitslag. En hou dus rekening, vanaf 1 maart kan je niet meer in de omgeving zomaar parkeren. Daar heb je een vergunning voor nodig. Je kan dan wel gewoon op de parkeerplaats en op het parkeerdek van de Mall parkeren. Alleen ook daar gaan stemmen op om dat betaald te gaan laten worden. Wanneer dat dan precies ingaat, ja, dat durf ik je niet te melden. Stemmen kan je doen online, centraalplus.nl. En heb jij de nieuwsapp al? Zo ja, dan kan je ook via de nieuwsapp jouw stem uit gaan brengen. En anders kan je hem downloaden en dat is helemaal gratis.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: De middagshow voor de regio Leiden en Wassenaar is in volle gang. En deze komt uit 2021. Every Time I Cry, Eva Max.

SOS Project en Dante Thomas met Sunshine in My Soul. En ook Eva Max en Cry Without You. Of nee, Every Time I Cry. Die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, het is het weekend van de Kaagweek die eraan gaat komen. Het is ook het weekend, eigenlijk een beetje de kick-off van de Nijmeegse Vierdaagse. En nou weet ik dat er echt een heleboel lopers zijn. Ja, die komen uit het hele land. Dus die komen ook uit onze regio. Die zijn zich aan het klaarmaken. Goede wandelschoenen. Eigenlijk gewoon voldoende drinken. Ook dat is belangrijk. En wat dan wel weer fijn is voor iedereen die mee gaat lopen aan die Vierdaagse in Nijmegen. Die temperatuur die gaat flink omlaag. Zo tussen de 20 à 22 graden. Dus op zich is dat wel lekker wandelweer, denk ik. Ik moet zeggen, het is nu echt wel warm buiten. Vanmiddag een klein beetje regen. Echt minimaal, maar er viel wel wat regen uit de lucht. En de komende dagen gaat dat kwik dus zakken naar zo'n 20 tot 22 graden. Dus mocht jij mee gaan lopen met die Nijmeegse Vierdaagse, alvast heel veel plezier. Vorige week hadden wij nog een dame uit Zoeterwoude. Ook zij gaat meelopen. En dat doet ze ook op een bijzondere manier. Dat doet zij met de vlag van Zoeterwoude uit haar tas. Dus ja, dat is wel een mooie promo, denk ik, voor het dorp Zoeterwoude, dat dit jaar dus 750 jaar bestaat. Loreen Is It Love komt eraan. Eerst uit 95. Alanis Morissette. Vorige week stond zij nog in Den Haag. Dit is You Oughta Know.

0: Songfestival, Loreen en Euphoria. Het is Centraal Plus en wij hebben natuurlijk ook Unity NL. Dat is ons collega radiostation met 24 uur per dag alleen maar de beste muziek van eigen bodem. En Unity NL heeft ook een eigen tour. En volgende week zaterdag 25 juli dan zitten we midden in de paardendagen in Voorschoten. En daar is Unity NL ook bij met 20 Nederlandstalige artiesten. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Fons Feurink, bekend van Facey. Ook Pascal Redeker is erbij. Mick Harre uit Leiden, Ray Benjamin, Vincent en vele, vele anderen. In de Voorstraat tussen 20:30 en 21:30. Iedereen is welkom. De toegang is helemaal gratis. En al die 20 artiesten die komen daar dus optreden. En als we het dan toch even over Unity NL hebben. Vandaag is bekend geworden dat Unity NL officieel nog beter te beluisteren is in de regio Haaglanden via DAB+. Dus ja, ben je op zoek naar de beste muziek van eigen bodem? Check dan even DAB Unity NL, ook dus in de regio Haaglanden. Inmiddels bijna 5:00. Even na 5:00, de nieuwsupdate, ga ik je bijpraten over het nieuws van vandaag uit je eigen omgeving. Ik heb Tekenbouw van Rihanna nog voor je klaarstaan na Chef Special. Dit is If Not Now Then When.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestie.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid ben je 25 minuten extra kwijt. A16 Breda-Rotterdam tussen Henneke de Ambacht en het Terbrechtseplein een uur vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op ben je een kwartier langer onderweg. Dan de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp een kwartier vertraging. Komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Plus.
0: Elmar.
4: Meer voor jou.
5: De werkdag ten einde en ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan.
4: Centraal Plus.
5: Eerst Fever Dream. Dit is Alex Warren.

0: Rehab, Ina, Ensesh, Rock My Body en Alex Warren. Het is een ex-nummer 1 hit uit de 30 van Centraal Plus, Fever Dream.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: De donderdag werkdag kunnen we afstrepen.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Voelt toch een heel klein beetje als weekend. En dat is altijd lekker. Het is Centraal Plus die aanstaat. De radiozender voor de regio Leiden in Wassenaar. En op onze website vind je heel veel nieuws uit je eigen omgeving. Onder andere ZZ Leiden. Zij hebben vandaag laten weten dat ze een derde nieuwe speler hebben aangetrokken. Zijn naam Kjeld Zuidema. En wil je meer over hem weten, wat de achtergronden en dergelijke? Nou, dat vind je dus online centraalplus.nl of via de nieuwsapp. Ga ik je zo meteen bijbabbelen over het nieuws van vandaag. Het is donderdag 16 juli. Ook Benson Boone komt eraan. Beautiful Things. Na Jisoo en Zayn. Dit is Eyes Closed.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things.
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: Met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. En dan beginnen we even met Wassenaar. Want Wassenaarse terrassen die mogen langer open op zomerse dagen. En dat is altijd lekker, dat je dan gewoon misschien net een uurtje langer op dat terras kan blijven zitten. Dan nieuws uit Leiden. Een fatbiker vlucht na aanrijding met een andere fatbike. En de Rekenkamer onderzoekt klimaatbeleid van 4 gemeenten in onze regio. Dan een gratis cursus helpt inwoners grip op geld te krijgen. Dan is er ook nog nieuws over een traumahelikopter. Die is vanmorgen geland bij de Opaalstraat vanwege een medische noodsituatie. En record aantal gesprekken bij de Luisterlijn. En dat heeft te maken met helaas groeiende eenzaamheid. Ja, en dit is positief. Wij hebben nog een radiozender, dat is Unity.nl. Met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Het bereik is uitgebreid met een nieuwe DAB-zender. Dat is DAB+. En dat betekent dat je in heel de regio Haaglanden nu ook naar Unity.nl kan gaan luisteren. Meer nieuws op de website en via de gratis nieuwsapp van Centraal Plus.

Anyone, Justin Bieber en Moving to the Sun. Dat is de nieuwste van Jugal en Ultranate. En Ultranate die zou je nog kunnen kennen van een grote hit uit de 90's, namelijk Free. Centraal Plus met nu Total Touch, Love Me in Slow Motion.

0: Louis Capaldi, The Day That I Die, Het Midden, Pommelien Thijs en Mo. En ook Total Touch met Love Me in Slow Motion. Het is Centraal Plus, onderweg naar huis met de muziek en het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En vandaag is er in Zoeterwoude wat bijzonders gebeurd, namelijk de haan is teruggeplaatst op de Sint-Janskerk. Wij waren erbij en waarom en hoe dat er nou precies uitzag, dat ga je zo meteen horen. Ook Banners komt eraan en Live It All, de nieuwste van Last Frequencies. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg begint een onderzoek naar hoe die gemeenten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. De kamer bekijkt hoe de gemeenten zich voorbereiden op wateroverlast, hitte en droogte en of dat beleid doeltreffend wordt uitgevoerd. Namens de rekenkamer bekijkt een bureau welke beleidsdoelen de gemeenten hebben geformuleerd, welke middelen worden ingezet en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Begin volgend jaar worden de conclusies gepubliceerd. De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraden adviseert. Gezegend met wijwater zijn het kruis en de haan van de Sint-Jans-onthoofding aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude vanmorgen weer op de katholieke kerk gehesen. Kapelaan Daan Huntje sprak de zegen uit over de zwarte constructie die 3 jaar geleden van de kerktoren dreigde te storten. Volgens de geestelijke staat het kruis symbool voor het lijden van Jezus en de haan staat voor hoop. Wethouder Arjan Agema was aanwezig toen de zo'n 4 meter hoge constructie met een grote kraan op de kerk werd gehesen. En de Rijnsburgerweg in Leiden gaat binnenkort dicht voor werkzaamheden. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd en ook wordt de buitenruimte dan direct opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden van 20 juli tot en met 2 augustus plaats. In die periode is de Rijnsburgerweg ongeveer 2 weken voor alle verkeer afgesloten vanaf de Houtlaan tot aan de rotonde bij de Posthof. De buslijnen 20, 21 en 50 rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Om het verkeer te begeleiden worden er verkeersregelaars ingezet. Ook zijn er borden geplaatst met omleidingsroutes voor auto's en fietsers. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken en er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur zakt dan naar 16 graden. Morgen, maar ook in het weekend, een noordwestelijke wind, matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt wel wat minder warm. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend rond de 22 tot 23 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat net geen 100 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam doe je er een kwartier langer over. En verderop richting Rotterdam voor de keteltunnel 20 minuten extra. A12 richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden een kwartier extra. En 40 minuten lang onderweg ben je op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. Dan op de A44 richting Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp is het oponthoud een kwartier. Dat komt er een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: fijne plaat dit. Last Frequencies en Live It All. En ook banners met Someone To You bij Centraal Plus. Vanmorgen is er wat bijzonders omhoog gehesen in Zoeterwoude, namelijk een haan. Ja, niet een echte haan, maar een ijzeren haan. Bijna een soort van bronzen of gouden haan. Heeft te maken met een kerk, de Sint-Janskerk. Wij waren erbij en wij waren niet de enige.
1: Nou, ik mocht getuige zijn van het omhoog hijsen van de haan op de nieuwe Sint-Jans Onthoofdingskerk. Ik ben hier zelf inwoner van de Weipoort, dus het is mijn dagelijkse uitzicht. Dus ik ben ontzettend blij dat het nu weer gelukt is om na 4 jaar de haan weer op de plek te krijgen waar die hoort.
2: We wachten al 4 jaar lang op dit moment. Want in 18 februari 2022... door de storm Enus is die van de kerk afgeblazen. En ja, dan een kerk hoort een haan te hebben, een kerk hoort een kruis te hebben, een haan te hebben. En dat moest allemaal weer terug. Het is een katholieke kerk en daar hoort een kruis op te staan. En de haan is de symbool van vooruitstrevendheid. Daarom staat op elke kerk ook een haan. Zonder haan geen kerk, voor ons niet.
1: Ik vind het, de Zuidbuurt is denk ik een zeer kenmerkend punt. Het is denk ik een van de hoogste punten van Zoeterwoude. Dus als we een skyline hebben, dan is dit toch wel een markant punt daarin.
0: Centraal. Plus.

Inmiddels weten we hoe de kaarten geschud zijn. De grote finale aankomende zondag. WK voetbal. Dat is de wedstrijd Argentinië tegen Spanje. Of Spanje tegen Argentinië. Ja, gisteravond die tweede halve finale. En die Argentijnen uiteindelijk dus toch net een beetje te sterk voor Engeland. En zij mogen het komende zaterdag op gaan nemen in de troostfinale tegen Frankrijk. Ja, ik ben benieuwd. Gaat ongetwijfeld spannend en ook wel een fel duel worden. Kan bijna niet anders, die finale van zondag. Shakira en Burna Boy, Dai Dai. En die hoorde je aan het einde van de middagshow van Centraal Plus. Vanavond vanaf 7 uur, Jos Moesman. Ik wens je alvast een hele mooie donderdagavond. En ik spreek je morgen weer. Gaan we richting het weekend.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In onze regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. De A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en de Keteltunnel heb je 25 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. Daar stond al file vanwege de werkzaamheden op de A20. In die file is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg begint een onderzoek naar hoe die gemeenten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. De Kamer bekijkt hoe de gemeenten zich voorbereiden op wateroverlast, hitte en droogte en of dat beleid doeltreffend wordt uitgevoerd. Namens de Rekenkamer bekijkt het bureau welke beleidsdoelen de gemeenten hebben geformuleerd, welke middelen worden ingezet en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Begin volgend jaar worden de conclusies gepubliceerd. De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraden adviseert. Gezegend met wijwater zijn het kruis en de haan van de Sint-Jans-onthoofding aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude vanmorgen weer op de katholieke kerk gehesen. Kapelaan Daan Huntje sprak de zegen uit over de zwarte constructie die 3 jaar geleden van de kerktoren dreigde te storten. Volgens de geestelijke staat het kruis symbool voor het lijden van Jezus en de haan staat voor hoop. Wethouder Arjan Agema was aanwezig toen de zo'n 4 meter hoge constructie met een grote kraan op de kerk werd gehesen. En de Rijnsburgerweg in Leiden gaat binnenkort dicht voor werkzaamheden. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd en ook wordt de buitenruimte dan direct opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden van 20 juli tot en met 2 augustus plaats. In die periode is de Rijnsburgerweg ongeveer 2 weken voor alle verkeer afgesloten vanaf de Houtlaan tot aan de rotonde bij de Posthof. De buslijnen 20, 21 en 50 rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Om het verkeer te begeleiden worden er verkeersregelaars ingezet. Ook zijn er borden geplaatst met omleidingsroutes voor auto's en fietsers. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken en er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur zakt dan naar 16 graden. Morgen, maar ook in het weekend, een noordwestelijke wind. Matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt wel wat minder warm. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend rond de 22 tot 23 graden.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De meeste files in de regio lossen vlot op. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je nog wel 20 minuten vertraging voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Unity in Elw on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elw on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Jos Moesman.
4: Meer voor jou.
5: Het is donderdag themadag, maar wat zou het thema zijn?
4: Centraal Plus.
5: Het hoor je naar Jelly Roll.

0: Altijd lekker om te beginnen met een soundtrack song. Jelly Roll met I'm Good van de film G.O.A.T. oftewel Goat. Het is donderdag 16 juli. Van harte welkom bij Centraal Plezios. Vanavond heb ik een ouderwetse tijdreis voor jullie in petto. Nu is dat altijd het geval op Throwback Thursday, maar de afgelopen weken ging het er net even wat anders aan toe. Bij de WK Wereldreis was het vinden van de liedjes uit 48 landen belangrijk dan wanneer ze uitkwamen. En afgelopen week kwamen bij de titeltrainingen voornamelijk nummers uit de jaren 10 voorbij. En dat was niet zo specifiek gepland. Vanavond richt ik me op één specifiek decennium. Net als bij elke traditionele tijdreis handel ik eerst wat trivia af. Om zo een beeld te schetsen van meestal een jaar in kwestie. Hoe dat te doen met 10 jaar in één keer? Nou ja, een grove samenvatting maken met willekeurige weetjes dan wel gebeurtenissen.
1: Throwback Thursday.
0: Aan de ene kant was het een decennium met economische voorspoed en welvaart. En belangrijke innovaties, zoals de MP3, de mobiele telefoon en vooral het internet. Er kwam een einde aan de Koude Oorlog en Duitsland werd verenigd. Aan de andere kant was het ook een bewogen periode. Met diverse conflicten over de hele wereld. Zoals de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië en de Rwandese genocide. Laat ik het niet te ongezellig maken en overgaan naar films en series. Het decennium bracht ons klassiekers als Titanic, Home Alone en The Lion King. Op tv keken we naar Goede Tijden, Slechte Tijden, Onderweg naar Morgen en The Nanny. En Friends, uiteraard.
1: De trivia hebben we gehad. Dan kunnen we het nu hebben over de muziek uit
0: de jaren 90. Mocht je dat nog niet geraden hebben. Dan de vraag, op welke manier blikken we terug op de muziek uit de 90's? Antwoord aan de hand van acts, bands, groepen en artiesten waar we voor het eerst kennis mee maakten. Oftewel, een debutantenbal. We gaan nu een keer chronologisch vooruit in de tijd, van oud naar nieuw. En om niet in herhaling te vallen, heb ik naar het materiaal van vorig jaar gekeken. Die debutanten zijn uitgesloten van selectie. Dat betekent dat er voor ons eerste jaar, 1990, een streep kan door 3 opties. Want Mariah Carey met Vision of Love, daar gaat ze van Clouseau. En MC Hammer met You Can Touch This zaten in een Nostal 3. Vaya Con Dios is dan weer wel een optie. De groep scoorde een nummer 1 hit met hun eerste single, What's a Woman. En dan

0: Vanilla Ice is geen eendagsvlieg. Hij scoorde in 1991 nog een tweede notering met Play That Funky Music. En dat maakt van Ice Ice Baby zijn debuut. Al kun je erover discussiëren, want met twee noteringen in hetzelfde jaar, waarvan eentje grotendeels vergeten is, zou je hem ook een atypische eendagsvlieg kunnen noemen.
1: Het debuut van
0: The Adventures of Stevie V. Deze debutant valt in dezelfde categorie als Vanilla Ice, namelijk debuteren met een nummer 1 hit en een tweede noteringscore die bijna niemand meer kent. Body Language kwam uit in hun debuutjaar. In 2024 volgde nog een derde notering. Dat was een remake van een eerste hit waarmee ze 3 weken op nummer 1 stonden. The Adventures of Stevie V met Dirty Cash.

Like a belly dancer. Iman Beck en Bior met Belly Dancer. Het was de derde notering voor Iman Beck. Hij debuteerde met Roses. Eigenlijk was dat St. John featuring Iman Beck. In die remix kwamen ze samen tot nummer 1. Dancing on Dangerous. Nou, die zijn veel mensen misschien wel vergeten. Maar die stond best lang genoteerd. Ook al kwam die niet zo hoog. Samen met Jean-Paul en Sofia Reyes. En Belly Dancer was dus zijn derde. Dat brengt ons in 1991. Want we kijken vanavond naar debutanten uit de 90s. Toen het jaar voorbij kwam had ik 2 debutanten uitgekozen. De eerste had wat tijd nodig om, nou ja, hergewaardeerd te worden.

0: by far.
1: I'm Too Sexy van Right Said Fred is uitgegroeid tot een foute klassieker. Mensen van mijn leeftijd kennen hem van een Veilig Verkeer Nederland reclame. En de tweede die ik draaide vorig jaar is een moderne classic. Smells Like Teen Spirit, een derde plaats in 1991, plus eeuwige roem voor het debuut van Nirvana. Kan ik nog andere debutanten noemen? Jawel. Extreme pakte meteen een nummer 1 hit met More Than Words en Gordon deed hetzelfde met...
2: Kon ik maar even bij je zijn.
3: Het debuut van...
1: Seal. Het was makkelijk om het debuut van de zanger te kiezen voor 1991. Waarom? Omdat het een throwback is naar zowel 35 jaar geleden als naar vorige week. Want deze had ik kunnen kiezen bij de titeltweeling Crazy. Seal scoorde met zijn debuut zijn enige nummer 1 hit in ons land. De zanger was 3 weken lijstaanvoerder.

appeared the same. Ik heb eens even goed gekeken naar alle singles van Zara Larsson. Ze heeft 10 noteringen in Nederland. En daarvan zijn er 6 met iemand anders. Ze heeft dus eigenlijk 4 solo singles. Ze heeft samengewerkt met M-Neck voor Never Forget You. Girls Like met Tiny Tempa. Niet te vergeten This One's For You van David Guetta. Die ik had bij de WK wereldreis. En dan ook nog Symphony met Clean Bandit. Natuurlijk niet te vergeten Words. Een samenwerking met Alesso. En deze die begin dit jaar uitkwam. Een samenwerking met Pink Panthers. Stateside hoorde je op Centraal Plus. Zometeen gaan we verder met de reis door de jaren 90. We zijn straks toe aan 1992. Maar eerst nog Jazzy en Calvin Harris met Satisfied.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De rekenkamer van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg begint een onderzoek naar hoe die gemeenten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. De Kamer bekijkt hoe de gemeenten zich voorbereiden op wateroverlast, hitte en droogte en of dat beleid doeltreffend wordt uitgevoerd. Namens de Rekenkamer bekijkt het bureau welke beleidsdoelen de gemeenten hebben geformuleerd, welke middelen worden ingezet en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Begin volgend jaar worden de conclusies gepubliceerd. De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraden adviseert. Gezegend met wijwater zijn het kruis en de haan van de Sint-Jans-onthoofding aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude vanmorgen weer op de katholieke kerk gehesen. Kapelaan Daan Huntje sprak de zegen uit over de zwarte constructie die 3 jaar geleden van de kerktoren dreigde te storten. Volgens de geestelijke staat het kruis symbool voor het lijden van Jezus en de haan staat voor hoop. Wethouder Arjan Agema was aanwezig toen de zo'n 4 meter hoge constructie met een grote kraan op de kerk werd gehesen. En de Rijnsburgerweg in Leiden gaat binnenkort dicht voor werkzaamheden. In de Raadsherenbuurt moet het riool worden vernieuwd en ook wordt de buitenruimte dan direct opnieuw ingericht. De werkzaamheden vinden van 20 juli tot en met 2 augustus plaats. In die periode is de Rijnsburgerweg ongeveer 2 weken voor alle verkeer afgesloten vanaf de Houtlaan tot aan de rotonde bij de Posthof. De buslijnen 20, 21 en 50 rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Om het verkeer te begeleiden worden er verkeersregelaars ingezet. Ook zijn er borden geplaatst met omleidingsroutes voor auto's en fietsers. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er weinig wolken en er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur zakt dan naar 16 graden. Morgen, maar ook in het weekend, een noordwestelijke wind. Matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt wel wat minder warm. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend rond de 22 tot 23 graden.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Bad Influence van Pink brengt ons over de klok van 19:30. Vanavond reizen we langs debutanten uit de jaren 90 en de volgende stop is 1992. Vorig jaar kwam Robin Hess voorbij met...
1: Een bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan noten.
0: En later kwam ook nog Mr. Big voorbij met deze.
2: Let me be the one to hold.
0: To Be With You van Mr. Big en Bestel Maar van Rowan Hazen ga ik dus niet selecteren voor vanavond. Zit er à la Seal dan misschien nog een debuut op nummer 1 tussen? Zeker wel. Bijvoorbeeld The Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Ik koos er echter eentje uit een wat andere categorie, namelijk debuteren met je grootste hit. En dan gaat het om punten, niet positie. Single 2, We Got a Love Thing, kwam tot plek 4, maar stond korter genoteerd. En hoewel je dat liedje misschien zou kunnen kennen, denk ik dat Finally, na zoveel jaar, toch het meest herkenbare nummer is van deze zangeres. Het debuut van Cici Peniston met Finally uit 1992.

Miles Smith en Niall Horan, een tof duet met Drive Safe. Een van de hits uit de 30, onze hitlijst die je elke zaterdag hoort. Afgelopen week stonden ze op plek 23, maar ze zijn toch wel een klein beetje voorzichtig op weg naar de uitgang. Inmiddels zijn we aanbeland in het vierde jaar van de 90's waar we vanavond op terugblikken. Vorig jaar liet ik het debuut van Ace of Base horen. All That She Wants bleek ook hun grootste hit te zijn. 1993 is tevens het jaar waarin de Four Non-Blondes een dominante nummer 1 hit scoorde met What's Up. Het was hun debuut, al kun je ze net als Vanilla Ice een atypische eendagsvlieg noemen. Hun tweede single Spaceman kwam in 3 weken niet hoger dan nummer 32. Een ander nummer dat nu nog bekend is de eerste single van Rage Against the Machine. Oh.

0: Het was bij uitkomen geen grote hit, maar Killing in the Name of staat sinds 2011 in de top 2000. En sinds 2013, dus zo'n 20 jaar na uitkomen, stevast bij de laatste 100 platen.
1: Het debuut van
0: Gabrielle. Je kunt de zangeres kennen van Out of Reach. Dat is haar laatste en grootste hit in ons land. Rise zou ook nog ergens een belletje kunnen doen rinkelen. Haar andere noteringen, Going Nowhere en If You Ever, dat de zangeres opnam met East 17, zullen je niet zoveel zeggen. Tenzij je fan bent natuurlijk. Haar debuut is ook een bekende en klinkt in mijn oren veel nieuwer dan haar debuutjaar doet vermoeden. Toch komt Dreams uit 1993.

Ik heb niet heel veel invloed op de muziekplanning. Dus fietst er nu een debuut uit 2015 langs. Terwijl we eigenlijk kijken met de Throwback Thursday naar debutanten uit de 90s. Love Myself van Hailee Steinfeld uit 2015 dus. Haar tweede notering kwam trouwens in 2016. Haar laatste overigens. Een samenwerking met Gray en Zed. En dat is uiteindelijk haar grootste hit. Je zou er eigenlijk op dit moment misschien beter kunnen kennen als model en zeker als actrice. Ze heeft namelijk de mantel opgenomen van Hawkeye in de Marvel Cinematic Universe. De tijdmachine staat op 1994 en daarmee zijn we zo'n beetje op de helft van het decennium wat vanavond centraal staat. Ik hoop dat Paul de Leeuw een bedankbriefje heeft gestuurd naar Laura Pausini. Hij maakte namelijk Ik wil niet dat je liegt op de melodie van haar debuut La Solitudine. En behaalde daarmee zijn enige nummer 1 hit in ons land. En en passant tikte ook Laura Pausini van nummer 1 af. Maar dat terzijde. Qua debutanten had ik afgelopen jaar een bijzonder duo. Er zat

0: Zombie van de Cranberries en...
1: Hyper, hyper!
0: Van Scooter natuurlijk. 1994 is ook het debuutjaar van twee Nederlandse bands. De Dijk kwam met Als ze en het is voor het eerst in de hitlijst. Die andere band heeft een klein Leids tintje. Frontman Martin Buitenhuis studeerde in Leiden en was lid van Augustinus. In Mijn Elsfit in 2003 kwam hij langs op zijn oude shows en zong wat liedjes. Het zou je niet verbazen dat deze erbij zat. Stil in mij van Van.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestie.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

Mermaid van Train uit 2013, een van hun laatste noteringen in ons land, brengt ons in uur 2 van Centraal Plus Jos. We gaan verder met onze chronologische tijdreis langs debutanten uit de 90's. Voor de verandering reizen we nu eens vooruit in de tijd, dus we komen steeds dichter bij het heden. Al blijven we dan hangen in 1999, wat 27 jaar in het verleden ligt. Ik begin meteen met een moeilijk jaar, 1995, en dan heb ik het voornamelijk over de muziek. Want wat een uiteenlopende selectie is het. Maar het volgende nummer hoef ik in ieder geval

der Herzringen van Dr. Dre zat met spraakwater in een duo debutanten. En ook Ademnood van Linda Roos en Jessica vallen af. Hun debuut en enige nummer 1 hit had ik namelijk als muziekarchief. Er zijn zoveel leuke, toffe en al dan niet opmerkelijke platen om uit te kiezen. Het is een nacht van Guus Meeuwis en Toen Vagant erbij. Life is Like a Dance van DJ Paul Elstak. En ook nog Faithless met Salva Mea. Een wat minder bekend nummer uit hun oeuvre. Of wat te denken van This Is How We Do It van Montel Jordan. Nou ja, wat nu te draaien? Wel, het debuut van een zangeres die op mijn shortlist stond om te draaien als vertegenwoordiger van Canada tijdens de WK Wereldreis. Ik heb het over Alanis Morissette. Ze stond onlangs in een bomvol Zuiderpark waar vele fans meezongen met haar bekendste liedjes, zoals Thank You en Ironic. Ik heb het niet gecontroleerd, maar ik vermoed dat You Oughta Know ook voorbij kwam. Hey.

0: Funny van Douwe Bob en daarvoor nog het debuut van Alanis Morissette, You Oughta Know uit 1995. Dat betekent dat de teller er een jaar bij krijgt en we in 1996 uitkomen. Peter André bracht met Mysterious Girl een plaat uit die nog lang zou blijven hangen. Zijn er nog andere liedjes die nu nog enige bekendheid genieten? Sowieso Wannabe van de Spice Girls en No Diggity van Blackstreet. De remake van Lucas en Steve uit 2021 heeft daar vast aan bijgedragen. De twee die ik in 2025 voorbij liet komen zijn misschien minder goed blijven hangen. Zoals het debuut van Total Touch. Ik heb het idee dat Touch Me There toch minder bekend is of minder goed is blijven hangen dan, ik noem maar, Somebody Else's Lover, de grootste hit van de damesgroep. En hetzelfde geldt eigenlijk voor dit nummer. We've Got It Going On is mogelijk niet de eerste plaat waar je aan denkt bij de Backstreet Boys. Het is wel de eerste single die van de boyband in de hitlijst kwam. Het idee van de tand destijds doorstaan komt niet uit de lucht vallen. Het heeft alles te maken met het nummer dat je volledig gaat horen.
1: Het debuut van
0: Case Choice. De eerste notering voor de Belgische band is een grootste dan wel bekendste hit. Not an Addict staat sinds 2012 onafgebroken in de top 2000 en is de laatste jaren vaste prik bij de laatste 1000.

0: c'est ça la vie, baby.
1: My Oh My van Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William is deze week de plustrack. Als je wil weten waar deze plaat gaat binnenkomen in onze hitlijst, luister dan aankomende zaterdag tussen 5 en 7 naar de 30. De tijd schrijft flink voort, niet alleen wat deze donderdagavond betreft, maar ook het einde van de 90's die komt in zicht. De volgende stop van onze tijdmachine is 1997. De basis van enkele hits komt uit dit jaar. Namelijk Fiesta van The Sun Club. De volledige titel is Fiesta de los Tamborileros. Tamborileros, zo. Volgens het internet zijn er minstens 12 nummers die de melodie als basis hebben gebruikt. Of in ieder geval een flinke sample uit de track hebben genomen. Het meest bekend is natuurlijk Summer Jam 2023 van The Underdog Project. Een ander voorbeeld is She Knows van Dimitri Vegas en Like Mike. David Guetta, Afrobrozen en Akon uit 2023. Nog andere debutanten die het noemen waard zijn? Dat zijn er te veel om op te noemen, maar laat ik in ieder geval een aantal uit verschillende genres noemen. You Make Me Wanna van Usher, Blooded Gang met Firewater Burn, I Want You Back van NSYNC en Barbie Girl van Aqua. Van eigen bodem hadden we debutanten met bijvoorbeeld Anouk, Nobody's Wife, en de Benga Boys met Parada de Tetas. En niet te vergeten het Nostal Trio van afgelopen jaar. Oh.

In slagvolgorde, het is over van Volumia Skik met opfietsen en als laatste encore une fois van Sesh. Maar wiens debuut pak ik er dan bij? Dat van Ricky Martin. We kennen de zanger uit Puerto Rico van top 10 hits als Livin' La Vida Loca en Nobody Wants To Be Lonely, een duet met Christina Aguilera. La Copa de la Vida kwam 2 weken geleden nog voorbij. En dit was het thema van het WK 1998 en paste dus heel goed bij de WK Wereldreis. Zijn debuut is echter zijn grootste hit gebleken. Zing hem gerust mee. Ik weet dat je er zin in hebt, zeker als je de eerste klanken hoort. Hier is Ricky Martin met Maria. Uepa!

The Fate of Ophelia van Taylor Swift op Centraal Plus. En daarvoor nog het debuut van Ricky Martin, Wappa Maria, uit 1997. Zo hebben we nog 2 jaar en 2 debutanten te gaan. En net als 1995 is 1998 een heel moeilijk jaar, omdat het aanbod zo divers is. Leanne Rimes debuteerde met How Do I Live en 5 deed dat met Slam Dunk Da Funk. Postman, die afgelopen weekend op Werfpop stonden, kwamen voor het eerst in de hitlijst met Cocktail. En blijkbaar had ik vorig jaar al keuzestress, want ik serveerde een nostalgie.

Mea zat met All About the Money in een nostalgie-trio met Niet of Nooit Geweest van Acta aan de Munich en No, No, No van Destiny's Child. De keuze voor het debuut is gevallen op muziek van eigen bodem. Het gaat om een band die al jaren tot het meubilair van de nederpop behoort. Niet vreemd, want we hebben het nu over 1998. Het is een groep die zichzelf vele keren opnieuw uitvond, maar altijd een herkenbaar geluid heeft. En een viertal dat samenwerkt met anderen niet schuwt. Hier volgt een flinke name drop. Hanna May, Ronnie Flex, Nielson, Stien, Raccoon, Typhoon, Gijke Arnaert en The Counting Crows werkten allemaal samen met Bluff. De Zeeuwse band pakte 28 jaar geleden hun eerste notering in de Nederlandse hitparade met Liefs uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

dear. The Time of My Life van Benson Boone. Zijn nieuwste single hoorde je hier op Centraal Plus. En daarvoor nog het debuut van Bluff, liefst uit Londen. Komt er dan geen eind aan die tijdreis door de jaren 90? Wees gerust, dit wordt echt het laatste jaar waarin we langs de debutanten lopen. Ik vond een herhaling, maar 1999 is net zo divers als alle andere 9 jaren die we al gehoord hebben. En dan kijken we alleen nog maar naar de debutanten, of althans voornamelijk. Jennifer Lopez pakte meteen de nummer 1 hit met haar debuut If You Had My Love. En bij het muziekarchief in 2025 draaide ik 2 andere debutanten die hetzelfde deden. Namelijk Baby One More Time van Britney Spears en Blue WD van Eiffel 65. In het gewone item Het Debuut Van zat ook flink wat afwisseling. Het debuut van Enrique Iglesias kwam voorbij, evenals... Ken je deze nog? Red Alert van Basement Jacks. In 1999 kwam er een zangeres voor het eerst in de Nederlandse hitlijst, die we later als grote naam zijn gaan zien. Ze scoorde 5 nummer 2 hits voor ze uiteindelijk een keer op nummer 1 kwam. De nummer 1 hit was Move Like Jagger, samen met Maroon 5. De nummer 2 hits waren, in omgekeerde volgorde, Hurt, Beautiful, Dirty, Lady Marmalade. En de eerste van het stel, het debuut van Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: Katy Perry met Snoop Dogg, California Girls. En ik had Snoop Dogg kunnen kiezen, even voor de volledigheid, als debutant in 1993. Want toen kwam hij voor het eerst in de Nederlandse hitlijst met What's My Name? En toen nog bekend als Snoop Doggy Dogg. Maar dat is even voor de volledigheid. In ieder geval brengt California Girls een einde aan deze Centraal Plus Jos van 16 juni 2026... We gingen terug naar mijn jeugd en met een thema-uitzending rond de artiesten die hun eerste notering scoorden in de jaren 90. Het betekende dat we met 7 mijlslaarzen 10 jaar muziekgeschiedenis zijn doorgelopen. Dat lijkt veel, maar met het thema decennium hop heb ik al eens 70 jaren in 2 uur voorbij laten komen. De keuze viel vanavond op de volgende nummers van oud naar jong. Het begon in 1990 met Dirty Cash van Adventures of Stevie V, gevolgd door Seal met Crazy, en beide kwamen met hun debuut op 1 terecht. Cissy Patterson scoorde haar grootste hit met Finally, en Dreams was dan weer het debuut van Gabrielle. Er kwam ook Nederlandse muziek langs, zoals Stil in mij van Van Dikhout. Alanis Morissette had ik geselecteerd van 1995 met You Oughta Know. België was vertegenwoordigd met Case Choice, Not an Addict. Letten ontbrak niet dankzij Ricky Martins Maria. En dan nog een band uit eigen land, liefst uit Londen, van Bluff. En zojuist uit 1999, Genie in a Bottle van Christina Aguilera. Kijken we even vooruit naar de vrijdag. Alles natuurlijk onder voorbehoud. De ochtendshow met Mark en Rabend van 7 tot 9. Rudo is er van 9 tot 1. De middagshow met Elmar van 3 tot 5. En natuurlijk de Vrijmibo van 5 tot 7. Johan die start echt de avond van het weekend met de 80's en 90's hits. En natuurlijk is er de Centraal Plus mixtape van 9 tot 11.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: En dan val ik in herhaling. Omdat ik nog een keer debutanten uit de jaren 90 doe. Dan zou dat prima kunnen. Misschien moet ik dit thema doortrekken naar de jaren 0 en de jaren 10. Dan kan ik de komende tijd weer vooruit. Maar het is niet dat ik voor ogen heb voor de 23e juli eigenlijk. Ik heb eerder dit jaar al een thema-uitzending gehad met duetten en samenwerkingen. Specifiek een solo-artiest die samenwerkt met een solo-artiest. Hoewel ik me daar dan weer niet 100% aan heb gehouden. Er zijn nog meer dan genoeg samenwerkingen te vinden. Dus staat voor komende weken het thema duetten weer op de rol. Tenzij ik toch iets anders bedenk. Als opwarmer krijg je nummer 1 uit 2006 van me. Het is een samenwerking tussen een solo-artiest samen met een groep.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Rob Wouters met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes, yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Wolters met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan, in de tweede voorronde van de Conference League, tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.